Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar een getuige. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 3:00.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent op het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt, is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11:00 werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En de ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9:00. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon. En maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: was about it for you.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 4 uur.
1: Stef Bandstra met het NOS-journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad, vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53e onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerste nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van de mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur 's avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door en dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. In verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 6 uur. Stef Bandstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond, totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ze loog zijn dochter uit verder met draai. Die kreeg nou de nam bij haar aan en die kwam. Een kipcaravan in onder de dam.
1: Want dit baby's proef dat wel.
2: Bedankt, ook deze mensen, geweldig. Dankjewel, jongens. Bier, en even die brieven naar de koning sturen, hè. Hoi.

0: beste classic hits. En een beetje van nu. Groningen 1.
1: I'm lying in my bed and I can get asleep.

echt. Lore sein, wer als du bist, bist nooit slecht. Speel hij een rol, vernader, lort hij zijn. Bist du bange, vernader.

0: Het is nu 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan. Vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in een reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij

0: Het is nu 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten. En bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Focus. Twee microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op...
1: Erich Hunker, beste luisteraars. Erich is sinds enkele jaren wel bekend in de gemeente Roldamt en in de omgeving. Als wethouder haal je bij tijd en wijle het nieuws en de raadsvergaderingen zijn op het scherm te volgen. En politiek is een kant van Erich, maar er zijn meerdere kanten. De man van de hond en dan ook nog veel meer bij de Rotary. Op dit moment is hij voorzitter van de club. Vaak wordt gedacht van die Rotary, dat is toch zo'n club voor een beetje hotemetoten enzovoort. Nou, we zijn heel benieuwd of dat ook zo is, ja of nee. En dat gaan we vandaag horen van Erich. We praten met Erich over hem zelf, over zijn wethouderschap en vooral natuurlijk over de Rotary, want daar willen we het vandaag eens even uitgebreid over hebben. Erich, van harte welkom hier in de studio.
2: Ja, dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn.
1: Ja, fijn dat je er bent.
2: Ja.
1: Het had even wat voeten in aarde.
2: Het was even puzzelen qua agenda, maar het is eruit gelukt.
1: Ja, precies. Ja. Aanhouder wint toch altijd.
2: Zeker.
1: Ja, precies. Ja. Erich, wij beginnen ons gesprek altijd met de gasten vragen van, je hebt iets meegebracht wat belangrijk voor jou is. Dat heb jij ook gedaan. Wat heb jij meegebracht?
2: Nou, hij is over het belangrijk. Het is een beetje symbolisch. Ik heb een verrekijker meegenomen. En waarom een verrekijker? Ik ben in mijn leven tot nog toe altijd vrij op zoek geweest naar nieuwe dingen. Dus vooruitkijken, kijken naar zaken die ik nog niet heb gezien of die ik nog niet heb ontdekt. En ik heb het geluk gehad dat ik getrouwd ben met Gerda Klooster van het gelijknamige reisbureau. En dus ook veel kansen heb gehad om veel van de wereld te zien. En die verrekijker staat daar een beetje symbool voor. Dus gewoon het ontdekken. Privé, maar ook zakelijk. Dus ook, en daar heb ik een aantal switches gemaakt tussen verschillende beroepsgroepen. En het wethouderschap is in die zin ook steeds een ontdekkingsreis. En ook daar heb je een verrekijker nodig. Want je moet verder kijken dan alleen maar die 4 jaar. Maar je hebt de langere termijn visie daarin nodig. Dus het staat voor heel veel verschillende zaken die mij bezighouden, die mij raken. En vandaar toen ik de vraag kreeg van, goh, neem iets mee. Ik kan een foto meenemen van mijn gezin, wat altijd ook prima is. Maar ik dacht, nee, ik neem de verrekijker mee. Omdat het een soort van, een symbool is voor mijn hele leven eigenlijk.
1: Oké. Ben je ook een vogelaar?
2: Nee, niet in die zin. Ik heb wel vanaf de lagere school altijd van meester Beudeken, degene die het luistert, zal misschien wel kennen, van de Stikkelaarschool. Die was altijd wel een vogelaar. En die heeft ons als onderwijzer altijd heel erg geïnspireerd om te kijken naar de natuur. En ik heb wel een zwak voor roofvogels. Dus dat vind ik wel heel erg fijn als ik die onderweg weer wat meer zie. In mijn jeugd zag je bijna geen buizerds in de openbare ruimte. Die zie je nu veel vaker, dus in die zin wel. Maar ik ben niet zo dat ik met een camera de natuur in ga en achter vogels aan ren om die op de foto te krijgen. Maar ja, ik vind vogels wel heel mooi inderdaad.
1: Ja, precies. Ja, de vogels van Roldamt. Echte vogels van dit gebied. Noem er eens 10 op.
2: De huismus, de spreeuw. Nee, flauwkul. Maar goed, tuurlijk ken je wel een aantal vogels. Maar nogmaals, als ik op vakantie ben en ik zie een zeearend bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik een fantastisch mooi gezicht. Het is een prachtige vogel. En daar maak ik toch wel een foto van. Dus ja, in die zin kijk ik er wel naar, ja.
1: Heb je toevallig ooit een kiekendief voor de verrekijker gehad?
2: Ja, en de rode wouw en weet ik van wat dat soort ook. Maar dat was meer op eilanden bijvoorbeeld. Dat je die daar wat meer zag. Maar die zijn vrij zeldzaam, dus zo vaak zie je die niet. Maar die herken ik ook.
1: Ja, ook in dit gebied natuurlijk.
2: Jazeker.
1: Best wel zuinig op.
2: Jazeker, en ik denk ook dat dat voor de toekomst heel erg belangrijk is dat je daar met elkaar op een goede manier mee omgaat. Nou, die uitdaging ligt er volgens mij ook qua duurzaamheid en qua natuurontwikkeling en noem alles maar op. Maar ik ben heel blij dat ik wat meer roofvogels zie in de natuur die in mijn jeugd al bijna niet meer zag op dat moment.
1: Oké, jij hebt het over jouw jeugd. Waar was jouw jeugd?
2: Ja, ik ben geboren in het plaatsje Wedde. Dat is hier hemelsbreed een kilometer of 6-7 vandaan. Daar heb ik 3 jaar gewoond, samen met mijn ouders en mijn jongere zus. En ik ben na 3 jaar verhuisd naar Blijham. Daar heb ik een jaartje gewoond. En toen moest mijn vader naar Winschoten verhuizen in verband met zijn werk. Hij werkte bij de gemeente in de buitendienst. En die moest dus binnen een bepaalde straal van zijn werk wonen. En sinds die tijd, ik denk dat ik een jaar of 5-6 was, dat ik in Winschoten ben komen wonen. En ik heb alleen nog maar Winschoten verlaten voor een paar jaar studeren in Groningen. En heb ik op kamers gewoond. Maar eigenlijk ben ik in die zin ook wel een echte Sodemer. Ondanks dat ik in Wedde ben geboren. Maar ik heb mijn hele leven eigenlijk in Winschoten gewoond en gewerkt en geleefd.
1: Dus je bent een Weddense Sodemer of een Sodemer Nee, ja, werden ze zomer.
2: Ja, ja, laten we het daarbij houden.
1: Ja, klopt. Me wel.
2: Ja, klopt. Dat klopt. Dus, ja.
1: Ja, precies. De naam Wünker, dat veronderstelt iets Duits of meer naar het oosten. Ja. En Erich past ook niet helemaal in Nederland.
2: Nee, ik ben in 1966 geboren. En toen was het nog gebruikelijk dat je werd vernoemd. Tenminste, bij mij in de familie. Ik heet ook geen Erich, maar ik heet officieel Friedrich Hinrich. Dat is nog meer Duits. Ik heb een Duitse opa. Die heb ik trouwens nooit gekend, want die is in de oorlog helaas overleden. Maar de naam Wünker met u umlaut, ja, dat is een Duitse naam. Het is ook een kleine familie, niet heel groot. We komen een beetje uit de buurt van Aschaffendorf en in die hoek. Maar nee, dus die Duitse naam, die heb ik wel inderdaad. Met name op de middelbare school werd ik altijd gevraagd door de leraar Duits. Van, goh, ben jij van Duitse origine? Nee, ik ben gewoon geboren in Nederland, maar er zit wel een Duitse roots en een Duitse familie achter. En er is nog steeds Duitse familie in Duitsland uiteraard. Dus in die zin hebben we af en toe wel contact.
1: Dus familiereunies?
2: Ja, heel af en toe. Het gekke is, en dat zal bij meerdere families zo zijn, maar meestal is het bij bruiloften en uitvaarten dat je elkaar ziet. En dat is in dit jaar ook wel weer een aantal keren gebeurd. Dus op die manier zie je de familie nog.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, leuk om te weten en te horen. Ja. Erich, we gaan naar jouw eerste muzieknummer toe. Wat gaat het worden?
2: Nou, ik zei al net tegen jullie van, ik heb een hele brede interesse wat muziek betreft. En ik moest even puzzelen en zoeken van wat past het best op mijn radio. En ik heb toen gekozen voor U2 met Mary J. Blige. En dat nummer heet One. En One gaat over inderdaad samen en met elkaar uiteindelijk ook in de liefde en dergelijke zaken oplossen. Dus vandaar dat ik U2 heb gekozen.
1: Dan gaan we er nu naar luisteren.
2: Fijn,
1: U2.
2: Ja, leuk.

0: One.
1: Ja,
0: love.
1: U2 met One.
2: Ja, top, One.
1: Kleins verzonnen, hè? U2.
2: Ja, U2 One, ja. Mooi.
1: Ja. Erich, beste luisteraars, we praten dus met Erich Wünker vandaag. Wethouder in onze gemeente Oldambt. En voorzitter van de Rotary. Erich vertelde zojuist van dat hij dus wel enigszins Duitse roots heeft, maar een echte Nederlander is en ook uit dit gebied stamt. Maar dan toch de vraag, Erich, van je zit zo dicht bij Duitsland al heel jouw leven, van toch heb jij beslist ook veel Duits meegekregen.
2: Ja, klopt. Kijk, toen ik in 1966 ben ik geboren. En in die tijd had je op de Nederlandse tv 4 zenders. Hè? Dus Nederland 1 en 2 en Duitsland 1 en 2. En wij keken best wel vaak Duitse tv. Want er waren programma's met Rudy Karel en al die slagerzangers, noem maar op. Er werd ook best wel wat Duitse muziek gedraaid bij ons thuis. Dus ik ben niet tweetalig opgevoed. Maar je kunt eigenlijk zeggen dat ik wel met die tweede taal ben opgegroeid. Waardoor ik het inderdaad redelijk soepel spreek. Je moet af en toe nog even oefenen, hè, dus dat moet ook. Maar nee, dus Duits is wel een soort tweede taal voor mij geworden. Juist vanwege de omgeving waarin je...

0: Duits sowieso in mijn eindexamen van het VWO zou gaan doen. En ik had ook een 9 op mijn eindexamen. Dus in die zin heb ik wel voordelen van gehad.
1: Ja,
0: klopt.
1: Ja. Dat was wel een knap punt.
0: Ja, maar goed, nogmaals, er waren meer mensen die ook in dezelfde flow zijn opgegroeid. En die ook dat soort cijfers haalden. Dus je ziet dan toch wat het doet wanneer je in zo'n tweetalige omgeving min of meer toch wat opgroeit.
1: Ja, precies.
0: En het helpt wel.
1: Ja, jij zei, ik zat op het VWO.
0: Ja.
1: In Winschoten hier,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Klopt, het Dolle College. Ja.
1: Ja. Ja. En wat heb je erna gedaan?
0: Nou, mijn ambitie was altijd om notaris te worden. Dat was voor mij vanaf mijn lagere school stond dat als een paal boven water. En ik heb ook rechten gestudeerd. Een aantal jaren. Ik heb het niet afgemaakt. En ik ben in die tijd mijn huidige vrouw tegengekomen. En die hadden een familiebedrijf. En ik moest in december stoppen omdat ik mijn strafrecht niet gehaald had. En toen ik was toen nog de tijd van de militaire dienst. Dus ik moest in de militaire dienst. In januari 1989, vergeet nooit weer, naar de Drentse Hei en daar in de pubtent en alles meegemaakt. Maar na 5 weken moest ik eruit, want ik had een zogenaamde Z5. Geen S5, maar een Z5.
1: Wat is het verschil?
0: Een S5 gaat over je geestelijke gesteldheid. En een Z5 zegt iets over zien, dus je ogen. Ik ben kleurenblind en ik heb inderdaad een vrij slecht rechteroog. Nou, dat was voor de militaire diensten een no-go. Dus ik moest eruit en na 5 weken stond ik op straat. En toen zei mijn schoonvader, goh, maar ik heb het vrij druk met de planning en dergelijke van mijn toernooibedrijf. Zou je mij willen helpen in die periode, totdat je weer eventueel weet wat je wilt gaan doen, of je weer naar de universiteit wilt, ja of nee? Dat heb ik gedaan en dat was, de rest is history, zeg ik dan altijd. Want ik ben daar gebleven. Ik heb daar daarna bedrijfskunde gestudeerd. Ik heb een executive MBA nog gedaan. Dus ik heb mij verder wel ontwikkeld. Ik ben nog verder blijven leren. Maar de droom van ooit notaris te worden moest ik helaas toen loslaten. Heb ik geen spijt van, dat gaat gewoon later. Nee.
1: Later dus niet.
0: Nee.
1: Maar wat was nou eigenlijk jouw motief om notaris te willen worden?
0: Ja, ik denk dat dat toch iets te maken had ook met de functie van het ambt. De uitstraling van het ambt. Het waren altijd mooie grote kantoren met hoogwollig tapijt. De uitstraling, dus het imago volgens mij van het vak ook. Ik heb later natuurlijk ook wel gelezen en gezien wat een notaris allemaal moet doen en wat er allemaal bij kon kijken. Of dat nou precies datgene was wat ik in mijn jeugd voor ogen had, dat betwijfel ik wel eens. Maar gewoon het aanzien van het vak en dergelijke, ja, dat sprak me heel erg aan.
1: Het sprak tot jouw verbeelding?
0: Het sprak zeker tot mijn verbeelding. En, ja. Dus de hele traject tot aan tweedejaars rechten heb ik ook inderdaad gevolgd. En daarna heb ik een andere afslag genomen.
1: Ja, precies. Je bestudeerde bedrijfskunde, ook weer aan de universiteit hier?
0: Ja.
1: Oké. Dat was op zich natuurlijk wel gemakkelijk, want je kende het al van binnen.
0: Nou, ja, zeker. En omdat je het dus inderdaad in de praktijk kan toepassen wat je in de theorie dan op dat moment leert. Ik heb een avondopleiding gedaan. Dat was wel een voordeel. Maar het blijft wel een studie. Ik bedoel, het is niet van een sport die je erbij doet en op tip 10 manier. Nee, het is echt wel een uitdaging om dat allemaal goed bij te houden. Maar goed, nee, het was in die zin een goede keuze. En ik heb met veel plezier gedaan.
1: Hoeveel jaar heb je erover gedaan?
0: 3 jaar heb ik toen nog over gedaan, dat kon toen. En die executive MBA was ook 3 jaar. En dat was echt een dag maandag naar de universiteit in Groningen. En we zijn toen nog naar Amerika geweest en Duitsland en Engeland. En op die manier ook daar extra opleidingen volgen. Nee, het was een prachtige, mooie tijd.
1: Ja, dat zal. Ja. Ja. Je zag eens iets van de wereld.
0: Je zag weer iets van de wereld, die verrekijker. Dus die kwam daar weer in terug. Maar inderdaad, het was gewoon een hele mooie periode met een groep mensen die allemaal dezelfde ambities hebben. Waar we af en toe nog contact mee hebben trouwens. Dus dat was voor zich ook heel erg leuk. Maar nee, je gaat gezamenlijk dat traject in. En je hoopt dan dat je met elkaar ook samen die finish haalt. Ja. En gelukkig is dat gelukt.
1: Ja. En het was dus naast het werk wat jij deed.
0: Mm-hmm. Ja, klopt. En dat was af en toe wel eens zwaar. Want het was niet alleen het werk wat best wel uitdagend was. Maar mijn vrouw die kreeg, of wij kregen een tweeling. Een jongen en een meisje in 1993, 94. 94, moet je nagaan.
1: Ja.
0: Ze worden dit jaar al 32, dus vandaar. Maar die kregen we er ook nog bij. En een tweeling is iets anders dan, met alle respect, één baby. Dus ook dat was echt teamwork. Ook samen die kinderen, en met name in de eerste periode. De eerste 3-4 maanden was echt, topsport.
1: Ja, hè?
0: Ja. Dus we hadden ook gewoon een schema gemaakt van dat de ene nacht Gerda eruit zou gaan om de kinderen dan te voeden. En de andere nacht was ik aan de beurt.
1: Ja.
0: En overdag, 's ochtends, stond je toch weer naar kantoor om die planning en die bussen en noem maar op de weg te houden. Nee, dat was echt een behoorlijke stevige periode.
1: Nou, je bent jong en je kunt

0: veel.
1: Nou, maar dat merk je ook inderdaad. Je doet het er gewoon, op een of andere manier past het ook weer in je schema en in je leven. Dus je doet het er gewoon bij. Het was ook geen opgave of zo. Mm-hmm. Hè? Het is iets wat er gewoon bij hoort op dat moment. En ja, met de hulp van de beide ouders, hè, dus van beide kanten, hebben we het allemaal keurig gered volgens mij.
0: Nou, kijk aan. Ja. Alles gelukt.
1: Alles gelukt. En ze zijn gelukkig gezond groot geworden. Alleen die staan ook weer aan de nieuwe volgende fase. Hè? Want mijn dochter gaat dit jaar trouwen. Onze dochter gaat trouwen. En Tim heeft een vriendin. Nou, misschien wat dat in de straks allemaal nog oplevert. Maar goed, ook die komen in een nieuwe fase. Ja, en dan kom je zelf weer in een andere fase. En ja. Dat je misschien wel opa en oma wordt, wie weet.
0: Ja, precies. Ja. Verlang je ernaar?
1: Ik denk dat Gerda er meer naar verlangt op een bepaalde manier. Maar ik uiteraard ook. Hè? Tuurlijk, fantastisch. Maar ik heb nog, dat klinkt misschien wat egoïstisch, maar ik heb nog heel veel dingen te doen. Hè. Dus de komende 4 jaar sowieso hoop ik dat het verder doorrolt met de politiek. En dan zou het wel heel mooi zijn als het daarna eventueel zou komen.
0: Ja, maar, nou, zo lang wachten ze beslist niet, denk je wel?
1: Nee, dat denk ik ook niet. Maar ook dan redden we het wel weer. Komt ook alweer goed.
0: Ja, komt alles op zijn eigen tijd.
1: Zeker. Ja, klopt.
0: Ja, leuk. Jouw kinderen, zijn die ook in jouw voetsporen getreden wat het bedrijfsleven betreft of wat politiek betreft?
1: In politiek niet, hoewel ze wel geïnteresseerd zijn. Met name Tim is wel geïnteresseerd. Leonie heeft dat wat minder. Die zijn in zoverre in onze voetsporen getreden. Ze hebben allebei bedrijfskunde gedaan. Eén de HBO, andere universitair. En Leonie heeft een master gedaan in Barcelona. Hij heeft er nog een paar jaar gewoond en gewerkt. Die is inmiddels terug. Tim heeft heeft de automotive school gedaan. IVA in Driebergen. En is nu ook terug via de Rabobank. En ze zijn allebei nu gestart in het bedrijf. Van mijn vrouw nu nog, hè, dus het reisbureau. En met volle overgave en enthousiasme en plezier. Dus ik ben erg nieuwsgierig hoe het naar de toekomst toe gaat verder gaan. Want er is van alles in beweging, dus dat is ook weer wat spannend. Maar nee, dus die zijn in die zin wel in het voetsporen getreden van ons. Dat ze in het eigen bedrijf zijn gestapt. Ja.
0: Mooi.
1: Ja, heel mooi.
0: Nou, een heel
1: prachtig
0: verhaal.
1: Ja.
0: Volgende muzieknummer.
1: Ja. Klopt, mag ik dat weer zelf aankondigen?
0: Jazeker.
1: Ja, dat is een nummer van wat ik denk een van de beste zangeressen ter wereld is. Dus Beyoncé. En het nummer Halo vind ik op een of andere manier pakt me dat elke keer weer als ze het zingt. Gaat ook over de liefde uiteraard. Maar het is een prachtig mooi nummer waar ik met heel veel plezier naar luister elke keer.
0: Daar komt ze dan.
1: Fijn.
0: Beyoncé.
1: Ja. Yep.

0: Maar nee.
1: Wat een stem, hè?
0: Ja, ik heb haar ooit eens een keer gezien bij de inauguratie van Obama in Amerika. Daar zong ze live. En toen was ik zeer onder indruk. Want ik vond het echt fantastisch zoals die dame zingt. En er zijn natuurlijk meer goede zangeressen. Maar Beyoncé staat bij mij echt wel in de top 3.
1: Nou, kijk. Ja. Mooi dat je het nou hebt kunnen luisteren.
0: Ja, absoluut.
1: En dat je ervoor gekozen hebt.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Erich, we gaan eens verder. Je bent wethouder voor de tweede keer. Hè? Tweede periode.
0: Derde periode
1: ondertussen. Ja. Oei, top 80.
0: Ik ben in 2018 begonnen.
1: 18, ja. Dat
0: 2018
1: komt.
0: En...
1: 2022.
0: Ja, het is de derde periode. Dus die had ik ook niet verwacht, moet ik al eerlijk zijn. Want ik dacht 2 periodes en dan is het klaar.
1: Ja.
0: Alleen dan loopt het zo. En ik kreeg een vraag vanuit de VVD-fractie en vanuit het bestuur zelf. Van, god, wil je dan een keer kandidaat zijn als wethouder? Ja, dat wil ik wel. Ik zeg, ik ga niet in de gemeenteraad. Want als je 8 jaar wethouder bent geweest, om dan in de gemeenteraad nog weer terug te komen. Ja, dan moet je volgens mij niet willen. Ook niet voor degene die op de lijst staan en die graag ook in die raad willen. Dus sowieso niet. Dus ik ben als lijstduwer, heb ik me op de kandidatenlijst laten plaatsen. Maar ik werd met voorkeurstemmen gekozen. Dus ik zat alsnog in de raad, in principe. Toen heb ik gezegd, van dan accepteer ik dat alsnog niet. Want ik heb ook inderdaad van tevoren aangegeven, ik doe het niet. Dus degene die bij ons op de derde plaats stond, die was heel blij. Want die schoof toen inderdaad, we wonnen een zetel. En op basis daarvan hebben ook de andere partijen gezegd van, goh, maar dan is het toch misschien goed dat de VVD weer meedoet. En als jij dan als wethouder weer opnieuw wil aanschuiven, dan vinden we dat ook prima. Dus dan heb ik nog meer thuis, want thuis vind ik ook heel belangrijk. Met Ger overlegd van, goh, wat vind jij ervan dat ik nog een keer 4 jaar de politiek ingaan met alle voor's en tegens. En die zei van, Erich, moet je gewoon doen. Je hebt er heel graag veel plezier aan, dus blijf het gewoon leuk doen. Dus vandaar dat ik inderdaad een paar weken terug weer ben benoemd.
1: Ja, ja. Precies. En weer ongeveer dezelfde portefeuille als vorige keer?
0: Bijna wel. Ik had onder andere sport en gezondheid in mijn portefeuille. Dat hebben we nu ook op basis van de ervaring van de afgelopen 4 jaar... hebben we wat bij elkaar gevoegd. Want soms zaten we met 3 wethouders in Haren bij een overleg, terwijl het om 1 onderwerp ging. Nou, dat was ook niet echt handig. Dus dat is nu naar collega Gert Engelkes gegaan. En ik heb ruimtelijke ordening en het hele onderwijspakket weer overgenomen.
1: Mm-hmm.
0: Waarbij ik dus niet alleen maar onderwijshuisvesting doe, maar ook inderdaad de softe kant, noem ik dat altijd maar. Dus het besturen en dat soort dingen.
1: De totale portefeuille.
0: Totale portefeuille, klopt. Ja. Ja, klopt.
1: Want ik heb het hier voor me, het lijstje. Ja. En dan kom ik tegen economische zaken en ondernemersloket.
0: Ja.
1: Ruimtelijke ordening,
0: ja.
1: Omgevingswet. Grondexploitaties en revitalisering industrieterreinen.
0: Ja.
1: Vastgoed- en accommodatiebeleid.
0: Ja.
1: Onderwijs en onderwijshuisvesting. Toerisme en recreatie.
0: Ja.
1: Digitalisering en automatisering. Dienstverlening, personeel en organisatie. En internationalisering.
0: Juist.
1: Slaap jij nog?
0: Ik slaap heel goed. Maar dat komt ook omdat je, dat mag ik wel zeggen, zo langzaam wat meer ervaring hebt. Maar ook omdat het onderwerpen zijn die elkaar wel raken. Als je door het hele pakket heen loopt, zie je wel een soort rode draad. En dat helpt ook. Hè? Dus de raakvlakken die je met al die verschillende onderwerpen hebt, die kun je ook bundelen in beleid en in uitvoering en in keuzes die je maakt. Sowieso is integraal werken heel belangrijk, vind ik. Dus in die zin, dit past als een hoe noem je dat? Een
1: puzzeltje in elkaar?
0: Ja, puzzel, een goede jas. En ik heb ook veel gevoel vanuit mezelf en vanuit mijn interesses bij deze onderwerpen, dus dat helpt ook. Ik vond gezondheidszorg in die zin altijd wel uitdagend, omdat dat heel complex is en heel divers en heel groot. En heel veel aanvak en heel veel raakvlakken heeft. Maar als je daar dan, ik heb ook wel iets nodig om het te kunnen ontwikkelen. Dus plannen te maken en die ook af te kunnen ronden. En dat is in de gezondheidszorg is dat eigenlijk zo'n continu proces waar hier en daar wat wordt bijgestuurd. Dus die vond ik voor mezelf veel ingewikkelder. Maar hier met deze onderwerpen kan ik goed uit de voeten.
1: Ja, ja. Ja, is inderdaad. Hè, ruimtelijke ordening, omgevingswet en grondexploitaties en vastgoed. Er zijn wel dingen die bij elkaar.
0: Ja, economische zaken ook. Hè, want dat raakt natuurlijk ook aan het bedrijfsleven en alles wat daarmee te maken heeft.
1: Ja.
0: Er zijn een paar grote projecten die staan in die buurt, maar die hangen hier dan onder. Hè. De hele ontwikkeling van de binnenstad bijvoorbeeld valt ook onder mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid. Dus de bouw van het gemeentehuis, maar ook de ontwikkeling van het Lucasterrein, de blauwe locatie. Liefkeshoek, de Lange Straat. Alles wat daarmee samenhangt. Horecavisie zijn we mee bezig. We zijn een economische visie aan het maken. De detailhandelsvisie zijn we mee bezig. Internationalisering is een leuk aandachtsgebied. Dus nee, ik kan mijn tijd goed vullen.
1: Dat geloof ik best als ik dat zo zie. En dan heb je ook nog de dorpen, want jij noemde al veel over Winschoten.
0: Ja.
1: Maar ja, je hebt ook de dorpen die toch ook nog wel het een en ander behoeven, lijkt me zo.
0: Ja, nee, maar de dorpen zijn sowieso in onze keuzes die we hebben gemaakt als coalitie heel belangrijk. Maar we hebben nu een onderverdeling gemaakt per wethouder, waarbij we een aantal dorpen inderdaad als gebiedswethouder aansturen. En ik mag Westerlee Heiligelee nu, dat is nieuw voor mij trouwens, want ik had dat in Oostwolde met Wolda. Westerlee Heiligelee mag ik nu gaan doen, een deel van het centrum van Winschoten en de Blauwe Stad. Maar ik vind dat ontzettend belangrijk, want je haalt zoveel op in de gesprekken die je met de mensen vanuit die dorpen hebt, dus de dorpsbelangen en de vertegenwoordigers daarvan. Daar doe je voordeel mee in alles wat je verder ook met elkaar besluit. En die informatie is gewoon eigenlijk onontbeerlijk. En er wordt ook veel meer ingezet nu de komende periode op gebiedsgericht werken. Dus we hebben een speciaal iemand die dat allemaal coördineert en wat professioneler nog weer neerzet. En ik heb daar echt wel veel vertrouwen in en ook wel veel verwachtingen van. Dat we daarin inderdaad de komende periode echt stappen gaan zetten.
1: En als je nou kijkt naar heel het proces in Nijbegun. Is dat een pre voor de dorpen? Is het ook makkelijker om in de dorpen daarmee dingen te doen? Want dorpen zeggen toch vaak, ja, wij voelen ons er een beetje bij hangen. Maar zo met die gelden erbij, hè? Kun je iets? Kun je meer?
0: Ja, kijk, Nijbegun bestaat uit twee grote onderdelen. Dat is de sociale agenda en dat is de economische agenda. Die sociale agenda, nou ja, dat spreekt voor zich. Dat gaat echt over onderwijs, jeugd, gezondheid en dat soort dingen allemaal. De economische agenda komt wat dichter bij datgene wat de dorpen ook graag soms willen, qua ontwikkeling. En daarin zijn inderdaad ook fondsen gewoon geregeld waar miljoenen in zitten die de komende jaren allemaal vrijkomen of naar ons toekomen. En daar kunnen dorpen zich hun voordeel mee doen. Maar daarom is dat gebiedsgericht werk ook zo belangrijk. Omdat we daarin die combinatie tussen datgene wat wij elke dag horen en zien en waar we mee bezig zijn, ook vanuit Nijbegun, dat te kunnen combineren met datgene wat in die dorpen allemaal aan wensen liggen en aan uitdagingen en ambities.
1: Ja, kijk, want dat betekent tegelijkertijd dat de dorpen nu ook moeten zorgen dat ze hun slag slaan.
0: Ja, en we hebben natuurlijk een aantal jaren geleden al een soort van dorpsvisies opgesteld. Nou, daar zit al heel veel informatie. Maar die slag, die gaan we nog verder professionaliseren, wat ik al zei. En daaruit komen dan ongetwijfeld weer nieuwe zaken die we met elkaar kunnen oppakken. Nu juist vanwege het geld vanuit Nijbegun.
1: Ja, precies. Ja. Ja, ik zie Ronnie, onze technicus, zijn hand opsteken. Dat betekent dat we...
2: Weer het moeten naar muziek.
1: Ja, naar de muziek te moeten. Jouw volgende nummer.
0: Ja, en dat is wel in die zin wat speciaal. Afgelopen zaterdag waren we, mijn Gerda en ik waren in Hamburg in het Volksparkstadion, waar deze dame een groot concert gaf. Daar zitten 60.000 Duitsers volop mee te zingen met het volgende nummer. Dat is Herzbeben van Helene Fischer. Een soort Duitse Beyoncé zou je bijna kunnen zeggen. Een fenomeen, oorspronkelijk Russische dame die in Duitsland een fantastische carrière heeft. Maar ik denk dat heel veel mensen, luisteraars, Helene Fischer kennen. Zeker ook vanuit grenzenregio. Maar ook een fantastische zangeres.
1: Nummer 3, na Beyoncé?
0: Gedeelte 2.
1: Oké.

0: Ja, in mijn portefeuille. Oei.
1: Maakt niet uit.
0: Het was alweer voorbij, hè? Ja. Zo snel gaat dat.
1: Ja, Hers Bemer gaat heel snel. Ja, precies. Maar het is wel een prachtig nummer.
0: Ja, mijn beste luisteraars, wij waren nog even aan het napraten over de portefeuille van Erich. En we constateren dat dus personeelszaken en dienstverlening, digitalisering, automatisering, mm-hmm. zijn natuurlijk echt interne portefeuilles. Ja, ja. Waar je toch wel een zware verantwoordelijkheid voor draagt. Ja, want als er echt een probleem is, dan moet je er ook staan.
1: Nou, je merkt gewoon dat tegenwoordig personeel en medewerkers de juiste mensen vinden, dat voor gemeenten een grote uitdaging is, omdat ook provincies het zoeken en ook landelijk wordt gezocht. Mm-hmm. Maar ook de markt inderdaad veel mensen nodig heeft. Dus we concurreren elkaar allemaal en het vinden van de juiste persoon op de juiste plek is inderdaad echt een uitdaging tegenwoordig. En digitalisering is inderdaad intern een uitdaging, maar ook naar buiten toe, want we moeten ook zorgen dat iedereen aangehaakt blijft. Zodat je inderdaad, ook als je thuis zit en je hebt, want de overheid digitaliseert steeds meer, hè, automatiseert steeds meer. Het moet wel een verbinding houden. Je moet wel verbinding met je inwoners. Want anders ben je die kwijt en komen ze niet meer. Ja, dan lukt het niet meer om dingen te regelen die ze nodig zijn.
0: En dan mislukt eigenlijk jouw digitalisering.
1: Ja, klopt. En dat is een spanningsveld, ja, waarin je een balans zoekt. Mm-hmm. Waardoor het past. Dus het is niet alleen maar intern. We hebben intern ook echt een opgave, hoor. Ook ten aanzien van beveiliging en dergelijke. Maar met name ook wel naar buiten toe.
0: Ja, precies. Ja. Precies. Want er moet echt niet licht over gedacht worden.
1: Nee. Wij hebben in onze regio helaas veel mensen, of een behoorlijk grote groep analfabeten. Dus die kunnen sowieso al niet lezen en schrijven. En digibeten, nou, ik durf mijn hand er niet voor in te steken, maar dat zou ook een heel groot aantal zijn.
0: Ja, zeker. Ja. Of halve digibeten.
1: Of halve digibeten, ja, klopt. Okay. En dat verandert zo snel. Dus
0: ja, precies. Ja. Erich, we gaan het over een andere boek gooien. We gaan naar de Rotary.
1: De Rotary.
0: Ja. Wat is dat nou voor een club? Is er die nou al lang? Is die al een eeuw? Of, vertel.
1: De Rotary is, het is een wereldwijd fenomeen inmiddels. Hè. Dus maar ooit gestart in, en ik heb het maar even opgezocht, nog vooral zeker dat ik niks verkeerds vertel. Maar ooit opgericht in februari 1905 in Chicago door een advocaat, Paul Harris, en drie vrienden. En die mensen die hadden een idee van, goh, maar we hebben allemaal onze eigen expertise, onze eigen kennis, ons eigen netwerk. En er liggen allerlei maatschappelijke, sociale problemen, ook in Chicago, in Amerika natuurlijk in die tijd. Hoe kunnen we nou in gezamenlijkheid helpen dingen op te lossen? Dat was eigenlijk hun motivatie. En van daaruit zijn ze bij elkaar gaan zitten en hebben gewoon afgesproken, we komen met enige regelmaat bij elkaar, bespreken bepaalde dingen, gaan kijken wat we met elkaar kunnen regelen. Dat werd zo'n succes dat er binnen een aantal jaren in Amerika en het als een soort olievlekken zich uitbreidde. En daarna ging het de grens over. En is het uiteindelijk, nou, ik zal niet zeggen in elk land in de wereld, maar volgens mij in heel veel landen, in de meeste landen van de wereld, is de Rotary inmiddels een gearriveerde organisatie. Met 1,2 miljoen, 1,4 miljoen leden wereldwijd. Dus het is een organisatie met heel veel organisatiekracht. En dat wordt vaak nu gebruikt om bijvoorbeeld het hoofdthema wat ze de afgelopen jaren hebben georganiseerd, polio de wereld uit. Nou, mede dankzij Rotary en dat netwerk is polio zo goed als de wereld uit. Er zijn nog twee plekken, geloof ik, in Pakistan en ergens in Afrika, waar het nog in kleine mate heerst. Maar dat laat zien dat je met ingezamelijkheid, op basis van vrijwilligheid, want het is geen betaalde organisatie waar betaalde krachten of zoiets in zitten, maar op basis van vrijwilligheid met elkaar heel veel dingen kunt regelen. Mm-hmm. Zowel nationaal, regionaal, maar ook internationaal.
0: Ja, precies. Die Rotary werd dus eigenlijk van oudsher ingegeven door de sociale toestanden.
1: Ja, en uiteraard, natuurlijk in dat netwerk heb je ook met elkaar contact over zakelijke dingen en dergelijke. Alles speelt daarin mee. Maar de basis is en blijft serve above yourself. En dat is een beetje het thema. Zodat je inderdaad dienstbaarheid boven eigen belangen stelt. En op die manier inderdaad gewoon probeer de maatschappij te ondersteunen in bepaalde mm-hmm. vraagstukken.
0: Ja. Je moet het ook zien in die tijd, hè?
1: Ja, in die tijd zeker, maar nu ook nog wel, hoor. Ja. Vergis je niet, hè? Rotary groeit enorm in Azië en in Afrika. Nou, dat zijn landen die zijn in ontwikkeling. Je merkt dat in Europa en Amerika het wat moeilijker wordt, omdat vergrijzing meespeelt. Het imago speelt mee. De mensen hebben andere behoeftes, zo langzamerhand hier en daar. Dus en daar ligt die uitdaging wat meer. Maar je ziet echt gewoon dat in delen van de wereld waar die behoefte er is om vanuit een soort van maatschappelijke betrokkenheid je bijdrage te leveren, dat daar de Rotary inderdaad floreert.
0: Ja, precies. En als je kijkt in die tijd, hè, 1900, daaromtrent, toen zag je maatschappelijk heel veel in beweging wat dit betreft. Hè.
1: Ja, zeker.
0: De organisaties, de coöperaties, de corporaties, alles stamt eigenlijk zo'n beetje, Oddfellows, alles stamt zo'n beetje uit die tijd.
1: Ja, klopt.
0: En dan, als je daarover nadenkt, dan denk je ook wel van, goh, er moet toch wel heel veel mis zijn geweest toen.
1: Oh, zeker.
0: Dat het allemaal kon ontstaan.
1: Oh, zeker. Maar als je ziet hoe de wereld zich heeft ontwikkeld de afgelopen 100 jaar, zeg maar. En wat er allemaal verbeterd is. We klagen heel veel en we zien allemaal ellende op tv en oorlogen en toestanden. Maar als je kijkt naar de macro-economische cijfers. En er zijn mensen die zich daar heel erg op focussen en die er heel erg mee bezig zijn om dat allemaal in kaart te brengen. Dan zie je dat de armoede heel erg is afgenomen. Dat de ziekte, gezondheid heel erg is verbeterd. Dus er gebeuren heel veel goede dingen. Gelukkig, mm-hmm. gelukkig maar.
0: Gelukkig, hè? Ja.
1: Ja, maar dat zien we niet altijd. Maar maar dit soort organisaties als een Rotary, die helpen daar op een bepaalde manier ook aan mee.
0: En de Rotary, hè? Van, hoe kom je nou binnen? Wie kan er lid worden?
1: Ja, in principe kun je, als jij denkt van, goh, maar ik vind het leuk en ik zou bij de Rotary eens een keer willen rondkijken. Dat kan. En je kunt gewoon 3 keer meelopen, zeg maar. Er is wel nog een vorm van ballotage. Van oudsher werd er gezegd van, goh, maar we willen per beroepsgroep maar 1 iemand bij de Rotary Club hebben. Want dan hebben we in elk geval die spreiding. Anders krijg je misschien 6 akkerbouwers en 6 chirurgen bij elkaar. Of mensen. Dat wil je niet. Je wilt gewoon dat netwerk groot houden. Dus dat was het uitgangspunt. Maar dat is dus inderdaad wel, als iemand vindt die al lid is van de Rotary, dat jij als potentieel nieuw lid niet past, of je hoeft niet aan te geven waarom het er is, maar je kunt inderdaad dan zeggen van, goh, maar dan die heb ik je liever niet bij, dan spreek ik een soort veto uit, dan kom je er niet bij. Dan kun je met een andere club proberen misschien. Maar dat gebeurt in de praktijk niet zo heel erg veel, gelukkig niet. Iedereen is in principe welkom en vanuit welke achtergrond dan ook. Alleen je wordt wel van je verwacht dat je inzet voor die doelen die Rotary inderdaad stelt ten aanzien van die dienstbaarheid aan de samenleving.
0: Ja, die inzet, hè? Wat bestaat die uit?
1: Dat wij eigenlijk elk jaar 1 of 2 of 3 projecten draaien waarin we met elkaar kijken van, goh, kunnen we iets organiseren of iets regelen waardoor we iets richting het ziekenhuis of iets richting bejaarden of richting jeugd of iets op die manier met elkaar gaan organiseren. Waardoor je dus inderdaad laat zien wat. Er is 1 project. Ik heb toevallig die tas bij me. En plastic soep. Hè, dat is zo'n thema.
0: Gaan we zo meteen over praten.
1: Gaan we zo verder over hebben. Maar dat is een thema wat bij de Rotary. Nou, polio de wereld uit. Daar worden elk jaar tulpen voor verkocht. Maar dan gaan die Rotary-leden bijvoorbeeld met een zak vol met tulpen, tulpenbollen, de straat op, bij wijze van. Om te proberen om daar op die manier wat geld voor in te zamelen. Zodat we met elkaar, weer met elkaar, geld inzamelen voor dat hele polio-project bijvoorbeeld.
0: En dat polio-project gaat dus wereldwijd?
1: Ja, klopt.
0: Dus dat betekent, jullie doen het met tulpen hier,
1: ja,
0: maar in, ik zal maar zeggen, in Amerika doen ze het misschien met
1: hamburgers
0: of weet ik
1: veel. Geen
0: idee.
1: Nee, maar alles wat maar enigszins geld in het laadje brengt, zeg maar, op die manier, dat wordt dan inderdaad verzameld, wordt overgemaakt naar de internationale polio-afdeling. Mm-hmm. En die gaat dan weer mee naar de plek wat nodig is.
0: Is er ook een wereldbond en een bestuur?
1: Nou, dat is een Rotary International, zoals het dan heet. En daar is eigenlijk een soort van overkoepelend verhaal voor de totale Rotary-organisatie wereldwijd.
0: Oké. Okay. Ja. Ja.
1: We hebben nu een president uit Nigeria, die voor 26-27 de bestuurvoorzit, zeg maar. En zo wordt er elk jaar weer een nieuwe voorzitter gekozen. Kan uit Amerika zijn, Nederland, maakt niet uit.
0: Ja. Dus er is een wereldbestuur. Dat
1: ja, betreft. Feitelijk wel, ja, klopt. Ja.
0: Jouw volgende muzieknummer?
1: Dat is Alexis Jordan. Happiness. Heb ik daar iets over? Nee, niet zoveel. Ik vind het gewoon een heel mooi nummer.
0: Oh, nou, ook een heel goed motief.
1: Klaar.
0: We gaan naar dit mooie nummer luisteren. Happiness.

0: mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Ja, onze nieuwe jingle.
2: Ja, prachtig. Leuk.
1: Ja, mooi, hè?
2: Ja, leuk. Ik vind Happiness trouwens leuker. Maar dat is een nummer wat op een bepaald moment hoorde ik dat voor de eerste keer en ik kreeg het niet uit mijn hoofd. Dus het bleef maar in mijn hoofd ronddraaien.
1: Ja.
2: Het is een heel vrolijk zomers nummer.
1: Ja, mooi.
2: Ja.
1: Erich, we hebben nog enkele minuten.
2: Ja, helaas.
1: Zo snel gaat het dan.
2: Ja.
1: Aan jou om in een paar minuten Rotary Winschoten en omgeving neer te zetten.
2: Oh, dat is mooi. De Rotary Club Winschoten heeft 32 leden op dit moment. In allerlei verschillende disciplines. Van overheid tot confectie, tot transport en architectuur en religie. Het zijn allemaal verschillende leden. Wat op zich een prachtig mooie breed maatschappelijk veld is. En een van de dingen die we de afgelopen jaren hebben gerealiseerd is voor En Plastic Soep. En dat gaat over plastic in de oceanen. Dat is een wereldwijd project. Hebben wij een puzzel gemaakt. Op basis van de bekende Jan van Haasteren puzzels. En daar hebben we dusdanig veel puzzels wereldwijd verkocht. Dat we meer dan 100.000 euro aan netto opbrengsten hebben gerealiseerd. En daarmee hebben we een zogenaamde water barrier bubble gekocht. En die ligt in, waardoor dus inderdaad het plastic en de hele dunne plastic uit het water wordt gefilterd. Die ligt ergens in Nederland. En dit jaar hebben we een plastic soep dag voor meer dan 300 leerlingen van het Pontius, wat vroeger Dollard was, maar nu Pontius heet, georganiseerd. Waarbij André Kuipers, oud-astronaut, een lezing heeft gehouden. En met beelden vanuit de omgeving, met satellietbeelden, liet zien hoe de stromen en dergelijke liepen bijvoorbeeld. Ja, dat was een fantastisch succes. En we hebben wel vroeger, wat jij zelf al zei, met bad-eentjes en dergelijke. Maar op die manier proberen wij middels speciale acties geld in te zamelen. Om dan inderdaad lokaal, maar ook nationaal en soms zelfs internationaal een bijdrage te leveren aan allerlei uitdagingen die er liggen.
1: Ja, precies. Als nou mensen denken van, oh, dit klinkt best wel interessant.
2: Ja.
1: En die willen graag zich melden of gesprek of zo. Bij wie moeten ze dan zijn?
2: Dat kunnen ze. We hebben sowieso ook een website. Hè? Dus Rotary Club Winschoten. Als je daarin typt, dan kom je sowieso bij ons op de website. Daarin staan ook de contactgegevens. Volgens mij zowel van het secretariaat als ook van mezelf en de andere bestuursleden. Dus je kunt je altijd daarbij bij aanmelden. Van harte welkom. En dan gaan we gewoon met elkaar in gesprek. Kijken of het past, ja of nee. Of jij het inderdaad leuk vindt als je hoort wat er allemaal nog achterweg komt. Wat van je verwacht wordt. Maar van harte welkom, want de Rotary wat dat betreft is een prachtig mooi netwerk. Het is een soort familie, zeg ik ook altijd. En het zou fantastisch zijn wanneer die familie ook in de toekomst gewoon blijft groeien.
1: Ja, zeker. Ja. Dat is de wens van alle verenigingen.
2: Zeker.
1: En natuurlijk ook van de Rotary.
2: Ook van de Rotary, klopt. Ja, klopt.
1: Wat is nou echt het allerleukste van de Rotary?
2: Ik denk toch, en dan kijk ik toch een beetje naar me verder, kijk, een balletje mooi rond. Toch het internationale contact wat je met elkaar hebt. Als wij, Ger en ik, we zijn ergens op reis en er staat ergens een bordje van de Rotary bij een hotel, dan kunnen we bij wijze van spreken gewoon s'avonds, als er een bijeenkomst is, aansluiten en worden we met open armen ontvangen. Dus het is een netwerk, het is een familie, het is eigenlijk zoals de wereld een beetje zou moeten zijn, dat je elkaar met open armen ontvangt en met elkaar in gesprek gaat.
1: En heb je dan ook een toegangspas nodig?
2: Nee.
1: Of een wachtnummer hoort? Of weet ik veel wat?
2: Het is geen geheim genootschap of zoiets. Nee. Het is geen bolenscoop. Nee, het is gewoon inderdaad, je weet dat je dit van, ik heb wel een soort pasje, daar hebben we nou wel inderdaad, maar die gebruik ik ook bijna nooit. Maar op het moment dat jij je daar meldt en men kan zo in het systeem kijken of je inderdaad lid bent, ja of nee, dan word je altijd er toegelaten.
1: Oké, dus heel dicht bij huis en wereldwijd.
2: En wereldwijd. Een fantastische mooie organisatie, klopt.
1: Nou, ja. Wil jij onze luisteraars nog iets meegeven?
2: Nou, in elk geval dat ze een hele fijne zomer hebben dit jaar. Blijf gezond en kijk inderdaad als af en toe om je heen wat je voor iemand anders kunt doen. En dat kan in allerlei verschillende verbanden, maar Rotary is daar één van. En ik merk gewoon aan mezelf ook dat het voor mij ook een eye-opener is. Ook als bestuurder, omdat je vaak gewoon met die dingen bezig bent die elke dag weer op je bureau liggen. Maar het is af en toe goed om op dit soort clubs op een andere manier naar de wereld te kijken. Dus in die zin van harte aanbevolen.
1: Ja, mooi. En wil je als wethouder nog iets meegeven aan onze luisteraars?
2: Ik hoop dat we de komende jaren heel goed samenwerken met iedereen die daar een bepaalde ambitie heeft. Daar gaan wij alles aan doen. En die wisselwerking zal de komende jaren ongetwijfeld goed worden ingevuld.
1: Ja, is er een bepaald spreekuur? Of wat kun je doen?
2: Ik ben 24/7 wethouder en dat geldt voor mijn collega's ook. Dus je kunt ons altijd benaderen.
1: Oké. Okay. Dat betekent dat jullie telefoonnummers op de website staan?
2: Nee, die staan niet op de website. Maar degene we zijn sowieso benaderbaar via de mail, via onze bestuurssecretariaat. En er zijn al heel veel mensen die mijn telefoonnummer hebben, dus die kunnen mij altijd rechtstreeks bellen.
1: Oké. Nou, dan gaan we dit uur besluiten, Erik.
2: Ja, dank. Het is omgevlogen. Het was leuk.
1: Het vliegt, hè?
2: Ja, klopt.
1: Dit is de vliegende tijd.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Precies. Heel veel succes met het vervolg.
1: Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel. Nou, dankjewel, Erik, dat je hier was.
2: Ja.
1: En dat je alle informatie hebt willen geven die je gegeven hebt. En Ronnie, jij, onze technicus, weer hartelijk bedankt voor het schuiven met de schuifjes. En top. Alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. Volgende week is er weer een nieuwe Focus bij G1. En we zijn te beluisteren in heel Oost-Groningen. Pekela, en noem allemaal maar op. Alles kan ons beluisteren. Maar natuurlijk ook wereldwijd. Want we staan wat dat betreft voor niets. Erik, jij gaat naar jouw laatste nummer aankondigen. En dat gaat worden.
2: Ja, ik heb nog twee nummers staan, dus ik weet niet wat er nu voor staat.
1: Pak het eerste maar.
2: Toch Ramble On van Led Zeppelin?
1: Ja, doe die maar.
2: Ja? Is dat klaar? Nou, Led Zeppelin heb ik op het latere leeftijd ontdekt. En ze hebben een fantastisch concert gegeven in Londen. En daar komt dit nummer uit, hoop ik. Live concert. En die oude heren die rocken nog als de beste. En Led Zeppelin is een van de iconen van de rockgeschiedenis. Dus in die zin een fantastisch nummer.

0: Het is nu 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

0: Muziekarchief, een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
1: Die zegt natuurlijk weer hallo tegen alle muziekvrienden die luisteren op dit moment naar Muziekarchief. We zijn er weer hoor, we hebben een uurtje lekkere gauwauw uitgezocht. We zijn deze keer teruggelopen naar 1976. En we nemen ook de bakjes van 77 en 78 even mee. We hebben er ook een aantal leuke plaatjes in gevonden, dus die gaan we draaien. We beginnen straks met de Golden Earring, maar we hebben ook de band Heart. We hebben Randy Newman, we hebben Elvis Costello. En Paul McCartney komt ook nog voorbij en waarschijnlijk zelfs Ian Jury nog. Nou. Ik zou zeggen, blijf lekker bij ons, want we hebben een aantal dingen wel en een aantal dingen niet. Wat we niet hebben is natuurlijk de muzikale tv-tips in het midden van het programma. We hebben het deze week helaas niet aangeleverd. Nou ja, dan moeten we het er zonder doen. Dat betekent wel dat we meer muziek hebben. En wat we wel hebben is de geschiedenis van de larfschijf en natuurlijk een cover. En daarin het nummer Since You've Been Gone. Dus ik zei al, blijf lekker bij ons, blijf meegenieten van die heerlijke gouden ouwe. En we beginnen vandaag met Nederlands oudste rockband, The Golden Earring. Was actief vanaf 1962 en moest helaas in 2021 stoppen. Toen bleek dat gitarist George Koormans de ziekte ALS had. Hij overleed in juli 2025. En als afsluiting en herdenking was er nog dat concert onlangs. One Last Night Out With The Bang, Baby. En dat werd allemaal gehouden in Rotterdam, ahoy. In totaal hadden de Golden Earring 48 top 40 hits op hun naam staan. Waaronder 5 nummer 1 hits en 22 top 10 noteringen. Eén daarvan is Bombay. Dat komt van het album Contraband uit 76. Het bereikte de 7e plaats in de top 40. En naast die bekende bezetting op dat moment, Barry Hay, Rinus Gerritsen, Cesar Zuiderwijk en George Koormans, was ook ex-QB de Blizzard-gitarist Ilko Gelling op dat moment een Golden Earring. Als achtergrondzangeres bij Bombay horen we nog Patricia Pai. En in de percussie horen we de grootheid Neppy Noya.

Een van die geweldige nummers die ze gemaakt hebben. The Golden Earring en Bombay. Sinds 2015 is Jeff Lynne weer volop bezig met zijn band ELO. En er kwam zelfs nog weer een nieuw album uit, From Now Out on Nowhere, en wat verzameldingen en live dingen. De originele ELO, natuurlijk The Electric Light Orchestra, ontstond al in 1971. Hun eerste single verscheen in 1972. In het totaal hadden ze 16 hits in ons land. Met toppers als Rock'n'Roll is King, All Over the World, Xanadu, Don't Bring Me Down, A Shine a Little Love, Mr. Blue Sky, Turn to Stone and The Living Thing. Dat is een mooi lijstje als je dat zo achter elkaar opleest. In oktober 1975 neemt The Electric Light Orchestra in de Music Land Studio in München het album Face the Music op. En een van de tracks is de latere single hit Evil Woman. Jeff Lynne schreef het nummer binnen enkele minuten tijdens de studioopnames. En oorspronkelijk was het alleen maar bedoeld als opvolger om het album een beetje langer te maken. Ze hadden eigenlijk gewoon te weinig muziek opgenomen. En toch werd het uiteindelijk hun eerste wereldhit. Met notering in Engeland, Ierland, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Amerika en natuurlijk hier in Nederland. Evil Woman.

The Electric Light Orchestra en Evil Woman brengt ons bij de cover. Since You've Been Gone is daar de titel van. Het werd in 1976 geschreven en als eerste op de plaat gezet door Russ Ballard. En deze Engelsman zat ooit op dezelfde lagere school als Cliff Richard. Hij speelde zelf in de band The Roulettes. Zat een tijdje in de groep Unit 4 Plus 2 en in de band Argent, van Rod Argent natuurlijk. En daarvoor schreef hij de grote hit God Gave Rock'n'Roll to You. Verder schreef hij nummers voor onder andere The Three Dog Night, Hot Chocolate en Rainbow. En die laatste groep werd in 1974 opgericht toen Ritchie Blackmore uit Deep Purple stapte. En die groep veranderde de regelmatig van samenstelling, die Rainbow. In 1979, toen Rainbow hun versie van Since You've Been Gone opnam, was Graham Bonnet zanger, Cozy Powell de drummer en Roger Glover, ook ex-Deep Purple natuurlijk, de bassist. Wij gaan twee keer luisteren naar Since You've Been Gone. Eerst de bekende uitvoering van Rainbow en daarna het origineel van de componist zelf, Russ Ballard.

0: Twee keer hetzelfde nummer, Since You've Been Gone. Eerst de coverversie van A Rainbow en daarna het origineel van A Russ Ballad. Tot zover de cover voor vandaag.
1: U luistert naar Muziekarchief.
0: Jawel, en dat doe je nog het hele uurtje. We gaan verder met vier heren. Roger Fisher.

Howard Lees, Michael DeRozier, Stephen Fossen. En twee dames, de zussen Anne en Nancy Wilson. En samen vormen zij de Amerikaanse band Heart. De groep werd in 1973 opgericht in Seattle. Maar om onder de Amerikaanse dienstplicht uit te komen van gitarist Roger Fisher's broer Mike, verhuisde de hele groep naar het Canadese Vancouver. En die broer, zeg maar, die had op dat moment een relatie met Ann Wilson. Vandaar dat ze met de hele band die kant op gingen. Daarom werd het ook in het begin van hun carrière wel gezien als Canadese band. Maar dat waren ze dus eigenlijk helemaal niet. Na een aantal personeelswisselingen namen ze ook in Canada hun debuutalbum op, Dreamboat Annie. Het zou 100 weken in de Amerikaanse albumlijsten staan. Hun eerste hitsingle in Amerika is Crazy For You, gevolgd door Magic Man. In ons land ging het net andersom. Hier was Magic Man de eerste hit voor Heart. En ook de plaat waar we nu naar gaan luisteren. Hier is Heart.

Geweldig, die muziek van Heart and a Magic Man. 3 september 2017, zo lang is het alweer geleden dat op 67-jarige leeftijd Walter Brecker overleed. Hij was een van de oprichters van de band Steely Dan. En hij gold ook als architect van het geluid van Steely Dan. Een mix van jazz, akkoorden, Latin ritmes, bluesgitaar en dat allemaal verpakt in originele rocknummers. Hij vormde Steely Dan natuurlijk samen met Donald Fagen. Ze debuteerden in 1972 met het album Can't Buy a Thrill, met daarop de hit Do It Again. En na LP's als Pretzel Logic, Katie Light en Royal Scam verscheen in september 1977, moet ik het even goed uitspreken, het album Aja. Het zou later met een Grammy onderscheiden worden en als singles werden uitgebracht de tracks Pack, Josie en Deacon Blue. Alle drie werden alleen een hit in Amerika. In ons land was Steely Dan namelijk vooral een albumgroep. Dat Aja werd namelijk ook album van de week genomineerd en kwam tot de 15e plaats in de albumhitlijsten. En wij kozen voor een van die single hits uit Amerika, nummer Pack. In de achtergrond daarvan koor horen we dan Doobie Brothers lid Michael McDonald. Hier is Steely Dan.

0: Dit is Muziekarchief met Tony Smallebroek.
1: En die gaat je wat vertellen over Randy Newman. Die werd geboren op 28 november 1943 in New Orleans. Hij studeerde muziek en compositie aan het conservatorium daar. En zelf had hij in het begin van zijn carrière weinig succes. Maar zijn composities werden wel opgenomen door een aantal bekende mensen. Cilla Black, Judy Collins, Manfred Mann, Jackie DeShannon, The Walker Brothers, Harry Nilsson, Three Dog Night en Alan Price. En met Short People had hij dan eindelijk in 1977 zijn eerste solo-hit. Gevolgd door A Rider in the Rain. En beide zijn afkomstig van het album Little Criminals, waarop hij begeleid werd door enkele leden van The Eagles. Reden genoeg om te gaan luisteren naar Mr. Randy Newman.

Een van de eerste successen van Randy Newman, Rider in the Rain. Met If You Leave Me Now heeft de band Chicago in de herfst van 1976 een grote internationale hit. Als opvolger daarvan wordt Baby What a Big Surprise gereleased. En dit is afkomstig van hun album Chicago 9. Nee, wat zeg ik? Chicago 11. Ik moet even de Romeinse cijfertjes goed hebben, want dat deed Chicago. Ze gaven elke plaat gewoon een nummer en deden dat met de Romeinse cijfers. Dat album verscheen trouwens tegelijk met die single. Hun legendarische manager James William Curcio is dan net bij Chicago gestopt om meer tijd vrij te maken voor zijn andere projecten. Baby What a Big Surprise is een compositie van zanger-bassist Peter Cetera. En we horen Carl Wilson van The Beach Boys en broer Tim Cetera in het achtergrondkoortje. Saxofonist Walter Parazaida bespeelt hierin de fluit. Zou je herhalen natuurlijk, hè? Hij is saxofonist, maar dan speelt hij de fluit bij deze opname. En Luke Hayne speelt zogenaamde piccolo-trompet. Dat gaan we allemaal horen in dit nummer, Baby What a Big Surprise.

uit 1977, de Chicago Baby What a Big Surprise. Tussen 1971 en 1975 treedt ene Declan McManus, alias, we kennen hem tegenwoordig als Elvis Costello, op als D.P. Costello in diverse folkclubs in Liverpool. In 1976 zingt hij in de country rock groep Flip City, en ondertussen maakt hij allerlei demo's en stuurt die op naar diverse platenmaatschappijen om te proberen natuurlijk een eigen contractje te krijgen. En Jack Rivera van het pas opgerichte Stiff Records ziet en hoort vooral het talent van Costello en biedt hem dan ook een contract aan. Hij geeft hem ook de artiestennaam Elvis Costello. En de debuutalbum die uitkomt bij Stiff Records is My Aim Is True. En na een tournee met andere Engelse Stiff bandleden wordt de single Watching the Detectives van Elvis Costello uitgebracht. In ons land blijkt het in 1977 niet verder te komen dan de tipparade. Maar gelukkig heeft het muziekarchief wel weten te bereiken. Hier is Watching the Detectives.

0: Muziekarchief, een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
1: Veronica's alarmschijf.
2: De geschiedenis van...
3: En in die geschiedenis gaan we terug naar 8 juli 1978. Toen werd er gekozen voor Paul McCartney en zijn band Wings... met een singeltje met een dubbele A-kant. I've Had Enough and Deliver Your Children. Beide tracks zijn afkomstig van het Wings-album London Town. Een bekendste track van die LP is ongetwijfeld natuurlijk die grote hit Mull of Kintyre. London Town werd ondanks de titel maar gedeeltelijk opgenomen in Londen. Hoofdzakelijk op de Maagdeneilanden. En dan wel op een jacht genaamd Fair Carol. En zo ook de refrein van I've Had Enough. Dat werd dus daar geproduceerd. En werd later wel verder uitgewerkt in de Abbey Road Studios in Londen. In de tekst schrijft Paul McCartney zijn frustraties over vele zaken van zich af. En na het album vertrokken gitarist Jimmy McCulloch en drummer Joe Ellis ook uit Wings. Of dat daarmee te maken had, weet ik niet. Dan heeft er ook een heleboel andere zaken ook die hem in de maatschappij tegenstaan. Daar gaan we beluisteren. Uiteindelijk weet de alarmschijf via al die extra ondersteuning de 9e plaats in de top 40 te bereiken. Hier is I've Had Enough.

De NAV. Nou, wij nog niet door. We hebben nog een paar plaatjes klaarstaan. Kwam uit 1978, deze alarmschijf natuurlijk. En die jaartje eerder, in 1977, scoort ex-kunstschilder Ian Dury een gigantische hit met het nummer Sex and Drugs and Rock'n'Roll. En zijn muziek is een mengeling van funk, rock en punk. En opvallend is het verschil tussen de strakke begeleidingsband The Blockheads, onder leiding van Chess Jenkel, en de wat warrige Ian Dury. In 1978 scoort hij verder nog hits met Wake Up and Make Love to Me en Hit Me With Your Rhythm Stick. 1979 volgt nog Reasons to Be Cheerful, part 3. En daarna werd het succes minder en ging Ian Dury ook acteren. Hij overleed op 27 maart 2000 aan een kanker. En wat overblijft is natuurlijk zijn muziek. En daar kozen we eentje uit, we wel net al noemden, top 10 uit 78. Hier is Hit Me With Your Rhythm Stick.

Biker Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

Ian Jury en The Blockheads en Hit Me With Your Rhythm Stick. 1977 is het jaar dat zanger-gitarist Nick Carvey zijn eigen band begint. Samen met zanger-bassist Andy McMaster, drummer Ricky Slaughter, gitarist Rob Henry en zanger en gitarist Bram Tchaikovsky startte zijn groep The Motors. Ze tekenden een contract bij Virgin Records en nadat ze debuteerden bij de BBC, BBC Radio om precies te zijn, bij John Peel, een bekende DJ in die tijd met veel invloed, neemt de band twee albums op in 1977. The Motors en in 1978 Approved by The Motors. En ze debuteerden met de single Dancing the Night Away en scoorden dan hun grootste hit met natuurlijk Airport. En die werd in 1978 weer opgevolgd door deze Forget About You.

Forget About You. Nou, ik kijk nog even naar de klok en dan zie ik dat we nog net tijd hebben voor één plaatje. En daarvoor kiezen we Grupo Sportivo, de band van Hans van den Burg. Met natuurlijk de achtergrondzangeres, de groupet, Joke van Iesel en Maaike Touw. En we kozen lekker voor dit nummer. Een heerlijke plaat. Hier is de afsluiter van Muziekregie voor vandaag. Hier is Rock and Roll.

0: Het is nu 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: is nu 12 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen. Moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in de supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een cashière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf, Meta, zegt alleen dat het een creatieve tool was. En het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl.
2: Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1, de hele dag.
3: Hi, I'm Max Connolly and this is Stew Time with the best in Americana, roots and country music.
4: Wait!

Het is weer zaterdag en wel de 11e juli. En dat betekent op deze tweede zaterdag van de zomermaand dat het met die datum op de kalender en de klok 12 uur heeft aangegeven. Tijd voor bij Groningen 1, de streekomroep van Oost-Groningen. Tijd voor de muzikale lunch. Tot 2 uur kun je genieten van Americana, roots en country muziek in het programma's Two Time. De scholen die vallen onder Regio Noord hebben hun eerste vakantieweek achter de rug. Nog 5 te gaan. Ik zou zeggen, geniet ervan. En heb jij momenteel ook vakantie? Dan wens ik je natuurlijk een fijne vakantie. En heb je het nog te goed? Dan voor straks, als het zover is. Op deze 11 juli begonnen we aflevering 488... met een oudje uit de rockabillyhoek. Even terug naar het jaar 1954. Toen kwam het Sun Record label met de single Good Rocking Tonight. Het was toen de tweede die Elvis Presley uitbracht met op de B-kant I Don't Care If The Sun Don't Shine. De single had bij het uitkomen geen groot succes. Overigens, Good Rocking Tonight werd geschreven door Ray Brown en die nam het oorspronkelijk op als een Jump Blues nummer in 1947, destijds op het Deluxe label. En zal door velen worden gecoverd, waaronder wat wij dus vandaag draaiden aan het begin van Stewtime 488. In 2022 werd dit lied van Brown opgenomen in de Blues Hall of Fame en wel in de Classics of Blues Recording Singles categorie. Zo, ben je wat mij betreft bijgepraat. Wat hebben we vandaag nog meer in ons stoofpotje? Wel, de gebruikelijke rubrieken met uiteraard andere ingrediënten. Dus, een album van de week, een twin song. We doen onze rubriek, de Evergreen Time. Een duik in de geschiedenis van, en vandaag zal dat zijn, de bluegrass muziek. We gaan eerst verder met een lied Uptempo Blues van de groep GA20. En deze band heeft zich vernoemd naar een bekend Gibson amplifier van dat type. Weet je wel waar je muziek mee versterkt. Overigens, deze band komt uit Boston, Massachusetts en bestaat uit Matthew Stubbs, Cody Nielsen en Josh Giggins. Vandaag hebben ze een gast en wel op de mondharmonica Charlie Musselwhite. En ze gaan zometeen zingen en spelen I'll Change My Style. En dat is dan weer te vinden op hun album Blues Now, dat gepland staat voor 31 juli en zal worden uitgebracht op het New West Record label.

Op 26 juni jongstleden verscheen de single Trouble in Mind. En op 24 juli aanstaande zal haar debuutalbum met dezelfde titel als indiealbum uitkomen. Ik heb het over Sophie Moore, afkomstig uit het Engelse Sussex. Ik ben na dit ingetogen, pianogedragen Trouble in Mind wel benieuwd naar de rest van het album. En misschien jij ook wel, en dan zeg ik alleen maar, hou net als ons dit programma in de gaten en dan hoor je het allemaal. Album van de week, Court Bloomed, Dark Horses, New West Records. 24 juli aanstaande zal het uitkomen. Vandaag in de spotlight dus Court Bloomed, die voluit Corby Clark Marinus Lund, Canadees country en western zanger en liedjeschrijver. En hij komt uit Taber in Alberta, en dat is in Canada. Zoals ik daarnet al zei, Canadees country enzovoort. Hij heeft 12 albums uitgebracht, waarvan er 3 de gouden status hebben bereikt. En zijn muziek laat zich labelen als alt, country en folkmuziek. En hij heeft daarmee een mooie fanbase opgebouwd en al meerdere prijzen in ontvangst mogen nemen. Het nieuwe album Dark Horses is geen nieuw album in de zin van nieuwe liedjes. Het gaat om een verzameling nummers die Corp zelf heeft uitgekozen uit zijn hele oeuvre. En die presenteert hij op dit album in chronologische volgorde. En hij heeft alles wel opnieuw opgenomen, maar dan als uitgeklede akoestische solo-uitvoeringen. Dus geen bandbegeleiding. Het album zal zowel digitaal als cd als vinyl LP worden uitgebracht. En het geheel maakt dan weer deel uit van Court Bloomed Dark Horses Club, een project van deze Lund in samenwerking met zijn platenlabel New West. En voor mensen die niet het hele oeuvre willen aanschaffen, is dit misschien wel een mooi album om eens nader kennis te maken met deze Canadese zanger en zijn muzikale ontwikkeling, want die hoor je wel degelijk op het album. 24 juli, zei ik al, zal het officieel worden uitgebracht. En wat willen wij je dan vandaag laten horen? Straks, the rodeo is over. Maar we gaan beginnen met een plek waar geen wegen zijn. No roads there.

The rodeo is over, but the show ain't over. We gaan gewoon lekker door. Twee tracks van Dark Horses van Cor Bloemt. Album van de week bij Stewtime. Het Americana Roots and Country lunchprogramma op de zaterdag van Groningen 1. De streekomroep van Oost-Groningen. En mocht je een keertje niet live kunnen luisteren op de zaterdag, weet dan dat je ons de hele week kunt beluisteren via www.roots.nl.

rootsparadise.com. Het volgende lied is een duet van twee heren die al heel wat kilometers hebben afgelegd. Beiden hebben onlangs een album uitgebracht. Rodney Crowell kwam met zijn Then Again en Willie Nelson bracht Dream Chaser uit. Willie en Rodney hebben voor Willie's album Oh, What a Beautiful World het lied met dezelfde titel nieuw leven ingeblazen, maar nu dus, zoals gezegd, in duetvorm. Willie bracht het eerder uit op zijn in 2014 uitgebrachte album Tar Paper. Hier zijn ze, met z'n tweetjes, deze heerlijke veteranen. Oh, what a beautiful world.

Lee en Rodney waren we even in eigen land en hadden ons eerste homegrown moment. We waren in Dordrecht, Zuid-Holland, om precies te zijn. Charlie Cruz en de band The Paradise People. Van hun op 17 april van dit jaar uitgebracht album Love Will Find A Way draaiden we With You. En dat vond ik dan weer prima passen bij dat wat we daarnet draaiden. Oh, what a beautiful world. En kijkend naar de klok brengt ons dat wel onze twin song, The Rose of Old Pawnee. Deze week een eigen en ook weer verzorgd door Pieter Groenhagen. En vanaf deze plek zeggen we Pieter, dankjewel voor jouw bijdrage. Hij koos zoals gezegd voor Rose of Old Pawnee. Een verwijzing naar een indianenstam uit Nebraska of gewoon een van de vele plaatsen die deze naam dragen in de US of A. Ik heb het niet kunnen achterhalen. Het lied werd door Fred Rose geschreven en voor het eerst opgenomen en uitgebracht door Bob Wills en zijn Texas Playboys, en zij deden dat in 1947. De opnamen voor het lied waren overigens een jaar eerder in 1946. De twin-uitvoeringen komen niet van Bob Wills en zijn Texas Playboys, maar vandaag van Marty Robbins, van zijn 1957 uitgebracht album The Songs of Marty Robbins. Uitgebracht door het Legacy Columbia label nam Marty Robbins het destijds op. En in 2003 was het de groep Black Wings en zij namen het lied ook op. Deze band werd in 1998 door leadzanger en gitarist Roy Klingjet werd deze band opgericht en zij speelden Indo-rock, country-rock en Indonesian music, oftewel muziek van hun vaderland. Van hun debuutalbum Beach of Padang Bay hoor je straks hun uitvoering van Rose of Old Pawnee. Maar eerst is hier Marty Robbins.

Tot zover onze twin song in het eerste uur, Rose of Old Pawnee. En zoals gezegd bij de inleiding, dank aan de man die het allemaal weer aanlevert. En dat doet hij al vele weken, Pieter Groenhagen. En voordat we doorgaan met onze rubriek Evergreen Time, eerst even iets anders tussendoor. We hebben altijd een album van de week die we in de spotlight plaatsen. Maar we willen wel veel meer nieuws draaien, maar we hebben ook nog zoveel andere muziek. Dus af en toe noemen we even iets uit de bekende trommel. En dat wil ik nu met je gaan doen. De groep Willow Avalon. Zij kwamen met hun album Pink Pocket Pistol. En dat werd uitgebracht op het Outpost Assemble Sound label. En dan praten we over alt, folk en country muziek. De groep Cast Iron Shoes kwam met When I Leave This World. En dan hebben we het over een folk country rock album. Colton Jesse die bracht op het White Skull label zijn album Waking uit. En de laatste die ik wil noemen is een blues folk album met als titel Hero Street. Werd uitgebracht op het Hey Dave Music label en is van David G. Smith. En dan nu verder met onze Evergreen Time. En bij de inleiding van dit uur al gezegd, we zouden een duik doen in de bluegrass muziek. Een akoestisch Amerikaanse muziekstijl uit de jaren 40 ontstaan in de Appalachen, of op zijn Engels Appalachie. Het gebied, of dit gebied en de mensen die daar wonen, combineren de roots, en dan hebben we het over Ierse en Schotse folk, met blues en jazz. En kenmerkend zijn de meerstemmige zang vaak bij dit soort liederen en het gebruik van instrumenten zoals de viool, de banjo, de mandoline en de gitaar. Vandaag liedjes die samenhangen met het weer. De Stanley Brothers, zij doen het met hun lied Morning Dew. En dat is te vinden op hun album 16 Greatest Hits. Rhonda Vincent hoor je daarna zingen over de wind in Lonesome Wind Blues. En dat staat op haar album Back Home Again. Maar we gaan beginnen met een oudje. De Osborne Brothers. En zij laten ons luisteren naar het geluid van de regen. Listening to the Rain.

Tot zover vandaag onze rubriek The Evergreen Time. Op 1 juni jongstleden verscheen op het Floating Label het album Used Parts. Het is het nieuwe album van Jeffrey Halford en zijn band The Healers. 10 originelen staan er op het album, waaronder het lied dat we zo meteen laten horen, Corazon. Overigens, deze band staat op 26 september aanstaande op het Crossroads Festival. En dat zal zijn in de Nieuwe Kolk, en dat is in Assen. Hier is Corazon.

Van het nieuwe album Used Parts van Jeffrey Helford, bijgestaan door zijn band The Healers, hoorde je het heerlijke verhaal met accordeon Le Corazon. Ja, en 26 september, zoals gezegd, staan ze in de Nieuwe Kolk in Assen op het festival Crossroads. Fields of Dreams, het lied dat we zo meteen laten horen, is de laatste van het eerste uur en komt van Phil Salter. Het lied vloeide uit de eigen pen van deze uit Adelaide, Australië afkomstige singer-songwriter. Graag tot straks voor deel 2 van je muzikale lunch hier bij Groningen 1.

0: Het is nu 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakt schade en overlast in de Filipijnen en Japan. En is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm, 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl.
3: Hi, I'm Max Connolly, and this is Stew Time with the best in Americana, roots, and country music.
4: Hey,

0: just a Nicholas Hue. It does $1 million worth of good for you. Get rhythm when you get the blues.
1: Welkom terug bij deel 2 van Stewtime op deze tweede zaterdag van de juli maand. En ging het deel 2 van start met een rockabilly oudje uit 1956. De titel kwam een paar keer voorbij, Get Rhythm. Een nummer geschreven en opgenomen door singer-songwriter, muzikant uit Amerika, Johnny Cash. En dan moet ik daar eigenlijk aan toevoegen, wijlen Johnny Cash, want helaas, hij is niet meer onder ons. Het werd oorspronkelijk uitgebracht als de B-kant van de single I Walk the Line. En dat deed hij in 1956 als Sun single met als catalogus nummer 241. In september 1969 werd het opnieuw opgenomen en uitgebracht met een overdubde live effecten als A-kant. En op de B-kant vinden we dan Hey Porter, ook wel een bekend lied van inderdaad Johnny Cash. Straks in deel 2, ja ja, nog 2 songs van ons album van de week. Nog een twin song en we vergeten ons eerbetoon aan de Nederlandse country niet. Gaan onderweg in onze rubriek On the Road To en hebben ook nieuw werk van onder andere Taylor Hollingsworth en Ben Reel. Lijkt mij genoeg om te blijven luisteren naar deel 2 van Stewtime. Eerst door met een lekker uptempo lied. Traditionele country in het Duits met een ode aan de vrachtwagenchauffeurs. We kennen denk ik allemaal het lied Ich bin wie du van Marianne Rosenberg. Nou, die past niet in dit Americana Roots and Country programma, maar ik vond op het album Hallo Trucker van Tom Astor uit 1991 een lied met bijna dezelfde titel. Hier is die met Ich bin einer, so wie du.

26 januari van 2026 kwam Spirits Not Broken, het 12e en daarmee het nieuwste album van Ben Reel uit. De titel verwijst naar het feit dat Ben positief naar deze wereld kijkt. Een wereld waarin toch vandaag de dag een hoop gebeurt, maar hij heeft erbij vertrouwen in The Power of Love en Human Connection. En van dat 12e album lieten we je luisteren naar Come What June. En daarmee zijn we dan aangekomen bij onze rubriek The History of Dutch Country Music. En daarbij staan we stil in Stewtime bij de betekenis van de Nederlandse countrymuziek. En vandaag doen we dat met een bijdrage van Pieter Groenhagen. Jawel, hij koos voor West Virginian Railroad en Ray T. Jones. De laatste naam is een pseudoniem, een alias, of in het Engels een moniker voor René Innemee, die in 1951 in Maastricht werd geboren. In 1982 verscheen van René Innemee op het Sky Label een single met op de B-kant Frankie and Johnny en op de A-kant het lied dat we zo laten horen, Sweet Little Rock and Roller, een lied van Chuck Berry die dat in 1958 uitbracht. We beginnen met de country band West Virginian Railroad. Country band uit Den Bosch onder leiding van Kees van der Loo, die in 1974 werd opgericht. En naast deze Kees van der Loo, gitaar, mondharmonica, zang, ook Benny van den Burg, drum, Willem Bruns, gitaar en zang, Henry Versveld, gitaar en Joe Nijs, accordeon en piano. En in de periode 94-95 speelt gitarist Wim van der Vliert, die op dat moment pas 19 jaar is, als zesde lid bij de groep. Ze krijgen dan onder andere ook de Grammy Award uitgereikt als beste groep van het jaar. En West Virginian Railroad treedt in die tijd regelmatig op met Waylon Young, op dat moment de jongste countryster in Nederland. En in 1999 verschijnt naar aanleiding van hun 25-jarig jubileum de compilatie The Essential. En overigens ook gitarist, bekend Pieter Hill moet ik dan even zeggen, onder andere ook bekend van de Pieter Hill Country Band en de groep Savannah, maakte eens deel uit van West Virginian Railroad. Vandaag een lied van hun album Deep River uit 1999, toen op het Sweet Lake label uitgebracht. In het lied staan ze stil bij de dood van Marty Robbins. En luister je nu al vanaf 12 uur, dan weet je dat we in deel 1 hebben gedraaid Rose of Old Pawnee, gezongen door Marty Robbins. Ook bekend van zijn El Paso. En daarom nu hun ode in het lied The Day El Paso Died.

Ons eerbetoon aan de Dutch Country, West Virginian Railroad en Ray T. Jones, oftewel René Innemee. En voordat we doorgaan met onze volgende rubriek, wil ik eerst even de agenda, een korte agenda met je doornemen. We beginnen met de dag van vandaag, zaterdag 11 juli in Groningen. De kroeg van Klaas vanaf 9:30, The Shifting Gears. En dan kun je genieten van blues, rock en rock and roll. Morgen, de 12 juli, Buckshot Café om 4:30, de groep Special Edition. En op de middag in het Groninger Sterrenbos vanaf 3:00... de groepen Left Hand Freddy en Starman. En dan wat verder van huis, in het Limburgse Weert, gaat het Bospop-verhaal weer van start. En we hebben het eerder genoemd, daar is op de mainstage onder andere Jesper Lindell. En die draaien we vaak in dit programma. Zoals gezegd, door met de muziek voor vandaag meegenomen. En we zijn toe aan onze tweede Twin Song. Dat wil zeggen, in deel 1 hadden we er een uit de koker van Pieter Hill natuurlijk vandaar. Maar deze komt uit mijn eigen koker en is ook een eeneiige. Onlangs werd de song als duet opnieuw uitgebracht door Kurt Blunt en Hayes Carl. En nazoek in de bekende WWW-encyclopedie leverde de volgende informatie op. Het nummer Much Too Young To Feel This Damn Old is een nummer van Amerikaanse countryzanger Garth Brooks. Het werd in maart 1989 uitgebracht als debuutsingle en was de eerste single van zijn gelijknamige debuutalbum. Het nummer werd door Garth Brooks en Randy Taylor geschreven en bereikte in de Verenigde Staten de 8e positie in de Billboard Hot Country Songs hitlijst. Vandaag is deze Much Too Young dus onze twin song. Straks het duet van Kurt Blunt en Hayes Carl, maar eerst is hier Garth Brooks.

Tot zover de rubriek The Twin Song. Dat brengt ons bij ons album van de week. En in de spotlight het album Dark Horses van Cort Bloom, country en western zanger en liedjeschrijver. En hij komt uit Alberta, de plaats Tabor. En dat is allemaal in Canada. De titel Dark Horses is een verwijzing naar songs die tot nu toe alleen maar digitaal zijn uitgebracht. En nu dus als een soort, zou je kunnen zeggen, van overzichtsalbum zal verschijnen. Wel op 24 juli aanstaande op het New West platenlabel. Het album begint met Untitled Walls van zijn plaat Modern Pain uit 1995... en eindigt met Out on the Wind van zijn laatst verschenen album El Viejo uit 2024. En al zijn tussenliggende albums komen in chronologische volgorde aan bod. Alle songs zijn opnieuw opgenomen als akoestische solo-uitvoeringen... en dus niet met de band The Hurting Albertans als begeleiding. Om het verhaal af te sluiten wil ik je uiteraard nog twee songs laten horen. Straks waar het album mee opent, een Untitled Walls. Maar we gaan eerst luisteren naar Counterfeit Blues.

Het Counterfeit Blues, vrij vertaald. Het verdriet van de valse munter en een walsje zonder titel nemen we afscheid van het album Dark Horses van Corp Lund. Deze week ons album van de week en we plaatsen hem dus in de spotlight en gaan door met On the Road To. Ja, de roadmap lag weer op tafel de afgelopen week en de souschef heeft daarop de volgende route uitgestippeld. Vegas, Amarillo, Winnemucca. Onze eerste reisleider is Buck Owens. Op zijn album 16 Greatest Hits, Volume 2, staat het lied Big in Vegas. En we vervolgen de reis met Kacey Musgraves naar Abilene. En dat is dan weer te vinden op haar album Middle of Nowhere. En we sluiten de reis af met Rick Shea op zijn Smoketree Road. Door het Tres Pescadores label uitgebrachte album vond de souschef het lied A Week in Winnemucca. Wel, zo lang kunnen wij niet blijven, helaas. Maar wel zeggen we, geniet van de reis. Vegas, Amarillo, Winnemucca.

Lefty en zijn blues nog in de oren nemen we afscheid van onze rondreis en is het tijd voor nieuw werk van Taylor Hollingsworth. Lange tijd wilde hij niet in een hokje geduwd worden, niet worden gelabeld. Nu omschrijft hij zijn muziek als folk and roll. En dat is ook de titel van zijn album dat zal verschijnen op het Dial Back Sound label. Datum is waarschijnlijk 21 augustus aanstaande. Een vooruitgeschoven liedje, dat willen we je nu laten horen. The Boxer, Taylor Hollingsworth.

Taylor Hollingsworth en zijn The Boxer. En het album komt dus binnenkort uit. De laatste voor vandaag is door de souschef klaargezet. Met als titel Take It Away, Leon. Een lekkere swingsong van Leon McAuliffe en zijn Western Swing Band. Heb een goed weekend, een fijne week. En onze volgende date noteren maar 18 juli om 12 uur precies. Hier bij Groningen 1.

0: Het is nu 2:00.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is plaats.

0: er is een band die werd opgericht in het jaar 1968. Ja, toen al. En hij bestond oorspronkelijk uit drie zussen. Lilian, Louise en Carmen Lopez. Maar na korte tijd besloot Carmen om ermee te stoppen. En toen besloten de overgebleven zusjes om haar te vervangen door een mannelijke bandlid. En dat werd de Filipijnse bassist, zanger Tony Reynolds. En ja, zo ontstond eigenlijk ook deze succesvolle groep. Met natuurlijk hits als Native New Yorker, Use It Up and Wear It Out, Going Back to My Roots en Inside Out en Going Back to My Roots. Daar begonnen we mee. En ik heb het natuurlijk over de band genaamd Odyssey. Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Plaatwerk. En dat is tot aan 4 uur het programma waar je naar luistert hier op Groningen 1. Het Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gaan we houden. En wat heb ik voor je in petto? Nou, we gaan straks een nummer draaien van Lusteren, UVSV en VVVSU. Jobke van Dobbenburg en Roland Belen. Wat een combinatie, wat een namen. De Bee Gees gaan we draaien, even als Bad Company. De Style Council, dan zie ik nog Ancora staan op mijn lijstje. Kim Appleby, Marianne Rosenberg, Peter André, Simply Red, Neil Diamond, Harry Nieuw gaan we iets verdraaien. Michel Tello en nog meer, dat allemaal in het eerste uurtje Plaatwerk. Dus ook deze week raad ik je aan, ga er even lekker voor zitten. Zet je radiotikkeltje harder en geniet van die grote hits. En een leuke gauw houden. Bijvoorbeeld de volgende dame. Onlangs heeft ze nog opgetreden in het, op het Bluesfestival in Grollo. Ja, ik was er helaas niet bij, maar ik heb wel begrepen dat het een daverend succes was. Ik heb het over Melissa Everett. Hier is ze met haar grootste hit, Like the Way I Do.
1: Plaatwerk.

is duidelijk afkomstig uit de begintijd van de carrière van deze band. De Bee Gees en Spicks en Specks. En daarvoor draaiden we een opmerkelijke combinatie. Ik hoop dat ik het goed uitspreek trouwens. Het is Lustrum UVSV en VVSU. Jobke van Dobbenburg en Roland Belen. En het was een Lil Kleine remix van Lotje. En daar weer voor Melissa Everett in een mooie plaat. Like the way I do. En we gaan door hier in Plaatwijk met een een van de grote hits van Bad Company. Feel like making love.

vormde ze samen met haar zus het duo Mel en Kim. Ja, en haar zus werd ernstig ziek na een aantal successen. En ja, overleed ook op 24-jarige leeftijd. De laatste tijd heeft ook Kim zich teruggetrokken om voor haar zus te zorgen. Kim Appleby. Later scoorde ze solo deze hit, Don't Worry. Daarvoor draaiden we Ancora en Om en Om. De Style Council kwam nog voorbij met Shout to the Top. En begonnen met Bad Company. Feels Like Making a Love. Door in plaatwerk nu. Met de grootste hit van deze Duitse zangeres. Marianne Rosenberg. Ich bin wie du.

0: Het is nu 3:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Plaatwerk.

Inmiddels is deze zanger 62 jaar oud. En vooral in zijn jongere jaren vond iedereen dat hij wel heel erg veel op zijn beroemde vader leek. Het is namelijk de zoon van John Lennon. Ook het enige zoon van John en Cynthia Powell. En hij stond altijd een beetje in de schaduw van zijn vader. En toch is het hem gelukt om twee hitjes te scoren in de Nederlandse hitlijst. Dat was er eentje in 1991. Sol Walters weette dat. En nog iets eerder, in 1984, was het deze Too Late for Goodbyes. En je hoorde natuurlijk Julian Lennon, de zoon van John Lennon, zoals ik al zei. Nou, welkom terug bij deel 2 van Plaatwerk. Tot aan 4 uur is dat het programma waar je naar luistert hier op Groningen 1. En Plaatwerk is nog steeds het programma van de grootste hits en de leukste gauwhouwer. En wat heb ik voor je in petto? Nou, we gaan straks even muziek draaien van Morgan Wallen en Tate McRae. De Rodies komen voorbij, evenals Supertramp, Gazebo, René Schuurmans. Daar zie ik nog eens of B staan, evenals Bab, oftewel B.A.P. Johnny, Guitar Watson, Keen, de Eagles, René Beverwijk, jawel. Dan staat er nog Carly Simon, Elvis Presley en nog meer, dat allemaal in dit tweede uurtje plaatwerk. Dus ook deze keer raad ik je aan, ga er even lekker voor zitten, zet je radiotikkeltje aan en geniet van die grote hits en leuke gauwhouwer die we gaan brengen in Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook de volgende. Het is een van de grote hits, of latere hits van de Doobie Brothers. Hier zijn ze met The Doctor. Plaatwerk.

Ze hebben nog even mogen genieten van landelijke bekendheid. Deze band afkomstig uit Oude Pekela. De Rodies hoor je met Just a Fancy. Daarvoor Morgan Wallen en Tate McRae met What I Want. En begonnen met de Doobie Brothers. En een van hun hits, de Dr. Door in plaatwerk nu met Supertramp en Breakfast in America. Take it.

0: Er zijn een aantal populaire en bijzonder succesvolle bands die afkomstig zijn uit Zweden. En dit is er eentje van The Ace of Base, All That She Wants. Daarvoor draaiden we René Schuurmans en Laat de Zon in je Hart. Gazebo kwam nog voorbij met I Like Chopin uit 1983. En begonnen met Supertramp en Breakfast in America. Door in plaatwerk nu met een nummer gezongen in een Keuls dialect. Ja, dialect uit Keulen natuurlijk. Bab, hier zijn ze met Kristallnacht.
1: Het gaat verder, ik meen dat het klopt. Dat zich irgendjemand in mich verirrt. In je reuk niet ins Laut, manchmal klirrt het vertraut. Selten zo dat man direct durchschaut. Man wird wach, rief die Ohren und sieht. In een Bild zwischen Bruegel und Bosch. Geh in Sterben, Sirene, jetzt, weil Entwarnung nur half so viel kostet. Es riecht nach Christ.

2004 scoorden ze hun eerste grote hit met dit nummer Keen en Somewhere Only We Know. Daarvoor Johnny Guitar Watson en Real Mother For You. We begonnen met Bab, oftewel B.A.P. en Kristallnacht. En in plaatwerk gaan we even eentje draaien van de Eagles. Hier zijn ze met Desperado.

is een Amerikaanse singer-songwriter genaamd Carly Simon. En die kennen we natuurlijk van een groot hit uit 1972, You're So Vain. Maar ook dit was een redelijk groot hit voor haar later in de jaren 70. Nobody Does It Better. Daarvoor draaiden we René Beverwijk. En hij zong over Minauto. En we begonnen met de Eagles en Desperado. En zo zijn we alweer aan het eind gekomen van deze aflevering van Plaatwerk. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Je bent dan weer uitgenodigd om te komen luisteren. De laatste is van Elvis Presley en Don't Be Cruel. Tot volgende week. Hoi.

0: Het is nu 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto. Maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3:00 s'nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendelle 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

redelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans met zijn zonnebril.

Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jans.

neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leven.

0: zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraagden om er maar eens naar.
1: Dit is Groningen 1.

0: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard

0: Het is nu 6:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3:00 s'nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Licenseerd radio-zendamateur. Dat betekent dat ik zend mag over heel Groningen.

0: Damn Swindle. En Can't Wait. Ja, we kunnen het niet wachten eigenlijk voor het weekend. Sterker nog, dat is al even begonnen. Welkom bij Jonge Wild.
1: Goedenavond, Julian.
0: Ja, goedenavond, Jan.
2: Ja, geen Julie, want je hoort natuurlijk de stem van onze Julian. Want die is al vive la France. Die geniet van zijn vakantie.
0: Oké.
2: Okay. Wij nog niet. Wij hebben gewoon te doen met de lekkere temperaturen hier. Want koud is het niet. Warm is het. Nou, echt warm. Het is gewoon lekker aangenaam.
0: Mm-hmm.
2: We hebben net een hele enerverende zaterdagmiddag gehad.
0: Ja, iets met doof van een nieuwe zender en zo. Ja,
2: Groningen 1.
0: Nou valt dit programma al sinds 2021 onder Groningen 1.
2: Vanaf het begin inderdaad.
0: Maar nu is het officieel alles Groningen 1, Groningen 1, Groningen 1, Groningen 1.
2: En een nieuw logo, een nieuwe website.
0: En een gezellige borrel gehad, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, een glaasje fris bij mijn auto, hè?
0: Oh ja, dat is waar.
2: Bij mijn auto.
0: Ja.
2: Hoe is ie?
0: Ja, goed. Ik heb vandaag nog gewoon gewerkt.
2: Ja, dat doe jij ook, hè?
0: Ja, dus dan moet ik af en toe ook centen op de plank. Dus ik ben om 5 uur... En met gas open hier naar Vlagwedde gereden. Want ja, anders was om 6 uur waren we net te laat. Dus,
2: maar dat heb je goed gedaan.
0: Maar we zijn er.
2: Dat heb je goed gedaan. Je hebt geluisterd naar Damn Swindle Can't Wait. En wat hebben wij de komende 2 uur voor je? Natuurlijk onze vaste items. En ook heel veel nieuwe muziek. Oude rockers, nieuwe muziek, nieuw jasje. The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Stones. Wat is er te doen de komende weken of dagen? Ja, je hebt natuurlijk vakantie. Die is natuurlijk officieel gistermiddag,
1: dus,
0: denk ik.
1: De schoolvakantie zijn er dan.
0: Ja, ik denk gistermiddag voor het eerst, denk ik. Hè.
1: Ja, heel veel zijn er gewoon dan op die vrijdag vrij.
0: Rapportje halen, boeken dat soort dingen. Het hele geneuzel. En de komende 6 weken ligt de hele wereld voor je open. Dat betekent, ga je leuke dingen doen? Ga je minder leuke dingen doen? Ga je op vakantie? Heb je een bijbaan? Heb je een vakantiebaan? Wat dan ook. Julian begint met te vertellen wat je kunt gaan doen.
1: Ja, als je vakantie hebt, kun je natuurlijk ook leuke dingen gaan doen. Onder andere naar het jongerencentrum Spoor in Winschoten. Die is geopend. Het is natuurlijk wel vakantieperiode. Dus mocht je willen weten wat voor activiteiten er op stapel staan, check dan even de socials of app met Aad of Rens via 06-11-92-0677 via een DM'tje.
0: Ook de jongerencentra van Welzijn Westerwolde zijn voor je geopend. Wil je weten wat, waar en wanneer in verband met het zomerrooster? Check dan welzijnwesterwolde.nl van onze centra en ook onze komende activiteiten.
1: Deze zomervakantie op woensdag en zondagen kun je genieten van de Star Stoomtrein. Die rijdt weer. Dus ja, dat.
0: Summer Break in Westerwolde van 6 tot en met 9 juli. En voor alle activiteiten check je westerwoldebeweegt.nl.
1: Het Schildersfestival Montmartre in Sellingen is op 11 juli. Met voor jong en oud is daar ook van alles te doen en ook te horen.
0: In de avond van 11 juli kun je dan ook nog eens voor Josien Bakker en Little Cash kiezen. En dat voor een optreden in het Openluchttheater in Sellingen.
1: Dus als je Montmartre bent geweest, kun je mooi door naar het Openluchttheater.
0: Ja, lekker man.
1: Waar waren we gebleven? 11 en 12 juli, ja, daar waren we. Bezoek je het HG Suza in Moekenschat. In Ter Apel is dat voor magie, spiritualiteit en ambacht.
0: Zo. Bierbrouw in het klooster in Ter Apel. En dat doe je op 18 juli van 2 tot 4 uur. En aanmelden, check het web en natuurlijk 18+.
1: Een gratis golfclinic bij Golfclub Westerwolde. En dat op 25 juli. Aanmelden kan ook via het internet.
0: De week der beste in Vlachtwedde van 1 tot en met 9 augustus. En voor het complete programma kijk je op weekderbeste.nl.
1: Het Boerenrockfestival staat komende zomer natuurlijk weer gepland. Van 13 tot en met 16 augustus in de Rode Mond.
0: Bierbrouwen in het klooster doen ze nog een keer. En dat namelijk op 15 augustus ook weer van 2 tot 4 uur. En voor aanmelden check even de website van het klooster. En ook hier natuurlijk weer 18+.

0: Ik heb de verkeerde muis. Dat is niet zo handig, hè? Dit was de Summer. And my body isn't ready.
1: Game, bioscoop en Spotify top 5.
0: Week 27. En dan beginnen we natuurlijk met de Game Top 5 bij nummer 5. En dat is Tamodachi Life Living. Die speel je op de Switch 2.
2: Op nummer 4 in onze lijst Mario Kart World. En deze speel je ook op de console van de Switch 2.
0: Ook op de Switch speel je Mario Kart 8 Deluxe. Die speel je dan wel trouwens op de gewone Switch.
2: Ook voor de Switch 2 op 2. Het nieuwe spel Star Fox.
0: En op 1 Pokémon... Pokia.
2: Pokopia.
0: Ja, mijn Japans is niet zo goed. Ja. Die speel je ook op de Switch 2.
2: De bioscoop top 5 van deze week, week nummer 27.
0: Op 5, Scary Movie.
2: Op nummer 4, de film Michael.
0: Op nummer 3 vinden we Obsession.
2: Op nummer 2, Disclosure Day.
0: En op 1, Toy Story 5.
2: De Spotify top 5 van deze week, week nummer 27.
0: Vinden we op 5, Justin the Wild met Cheerio.
2: Idly, Ronnie Flex, Frenna met de nummer Populair op nummer 4.
0: Op 3 vinden we Ronnie Flex. Ronnie Flex zeg ik nou. Roxy Dekker met Superstar.
2: Shakira met Burner Boy op 2 met het nummer Dai.
0: Ja, en op 1, hoe kan het ook anders? Rutger van Barneveld en Zoele Zomernachten.

0: keuken die avond door met Bartulier Lemius 3000 met het nummer Testo Skin.
1: Fake News Flash.
2: Ja, welk voor waarheid aangenomen nieuws zijn we deze week tegengekomen en wat vinden we daarvan? De Amerikaanse overheid heeft in haar communicatie deze maand twee keer citaten gebruikt die verkeerdelijk worden toegeschreven aan beroemde Amerikaanse presidenten zoals George Washington en Theodore Roosevelt. Eentje ervan hing zelfs uit op een groot spandoek aan een overheidsgebouw. Het is bekend, president Donald Trump wil graag de nationale trots aanzwengelen, de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten, die zich vandaag, 4 juli, hebben we het al over gehad, onafhankelijk verklaren, is daar een ideale gelegenheid voor. Amerikaanse overheidscommunicatie doet daarom vaak een beroep op het glorierijke verleden van de Verenigde Staten, maar ze maakten daarbij niet altijd het huiswerk even goed. Zo zijn er dus verschillende citaten verkeerd gebruikt om het enigszins een beetje de Trump-kant op te laten draaien. Valse citaten die aan historische figuren en beroemdheden worden toegeschreven zijn langer een plaag, zeker op het internet. Ook de citaten die aan Washington en Roosevelt werden toegeschreven circuleerden al langer online. Amerikaanse historici uiten recent stevige kritiek op de oppervlakkige patriotistische geschiedenis-communicatie rond de festiviteiten bij de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Een recent rapport van het History, Archives and Records Preservation Project van de Organization of American Historians spreekt zelfs van een aanval op de geschiedenis. Zou het dan toch zijn dat ook dit soort dingetjes nog weer door Trump worden gebruikt om iets te verdraaien, om zo toch nog meer duidelijk te maken waar hij voor staat en wat hij wil? Ja, het zal wel. Fake news, het is bewezen. We zuigen het niet uit onze duim. Het is gewoon bewezen via onafhankelijke media. Dat.

0: De nieuwe van de Sick Individuals en Afrojack met The Last Time. En daarvoor hoorde je hier op Jong en Wild TLM featuring Merle met Summer Jam.
1: Die was wel lekker eigenlijk. Was wel... Ja, een beetje een anno 2026 mix van Summer Jam. Ja. Dat is leuk.
2: Studiebreekje.
1: Ja, studiebreekje. Ik heb een beetje ruzie met de knoppen, maar ik zit niet meer heel vaak in deze studio.
0: Zijn je vriendin ook al?
1: Dus. Welke tip hebben we om je studie zen of makkelijker te maken? Nou, het is natuurlijk zomervakantie. Dus we willen het eigenlijk weinig zoveel mogelijk over studie hebben. Want ja, ook daar kun je nu even van rusten. Maar we gaan nu even over de zogenoemde zomertips. Want ja, geniet de mate dus van de zon. Want dan lijkt iedereen vrolijker te worden. Je voelt de warmte van de zon op je huid en dat is natuurlijk genieten. Maar toch wil ik je waarschuwen om niet te lang in de zon te blijven. De kans op verbranding is groot en het verouderingsproces versnelt. Dat heeft natuurlijk te maken met de UVA en de UVB-straling van de zon. Waarin die UVA zorgt voor veroudering en die UVB voor verbranding en aanmaak van vitamine D. Als je de zon gaat genieten, smeer dan je huid gewoon goed in met goede, fijne zonnebrandcreme van Green People bijvoorbeeld. Vind je zonnebrand te vet voor je huid, dan is er ook een oplossing voor. Brush On Block is een zonnepoeder dat voor het gezicht heel handig te gebruiken is. Zodra je bijvoorbeeld gaat fietsen of op het terras gaat zitten. Deze poeder kun je dan over de make-up doen en matteert de huid ook daarbij meteen.
0: Jij was net aan het krabben, voordat je dit item deed.
1: Ja, en dit wist ik.
0: En jij zei, ik ben aan het vervellen, want ik heb vorige week in de hitte in de zon gezeten.
1: Ja.
0: Heb jij je dan wel goed ingesmeerd?
1: Moet ik eerlijk zijn? Nee.
0: Hey.
1: Nee.
0: Nou, en daarom ziet het er zo oud uit nu.
1: Nou, dank je.
0: Treggeintje. Nee, maar het is wel een dingetje.
1: Ja, klopt. Daar ben ik mee eens. Nu leer je er wel weer van, hè?
0: Die roodkoperen dingetje wordt steeds feller de afgelopen jaren.
1: Mm-hmm.
0: Dus goed insmeren is het devies. Dank je wel voor deze tip, Julian. Want ik heb natuurlijk ook geen hamer op mijn bolletje, dus ik moet wel. Want anders dan ben ik dus onzelf. Maar het is inderdaad een dingetje. Ja. Smeren dus. Dank je wel voor de tip.
1: Ja, geen probleem. Door met Roxy Dekker. Superstar.

0: Society, samen met Laidback Luke en James Hersey. Lost in the Crowd hoor je hier op Jonge Wild, waarin het nu tijd is voor
1: Trend of Trash.
2: Ja, welke trend zijn we tegengekomen? Gadget, kleding of andere? En wat vinden we daarvan? De korte broek is weer trendy. De moderne man laat de korte broek niet links liggen. Dit kledingstuk is al lang niet meer alleen voor tropische temperaturen of luie dagen aan het zwembad. Mits goed gekozen, past een shorts prima binnen een smart casual look. Hey, Julian. Een corduroy shirt is daarbij een sterk voorbeeld. De stof voegt net wat extra structuur toe, waardoor je outfit direct verzorgder oogt. Comfort blijft, zomerse stijl komt erbij. Stylingtipje? Combineer een short met een knitted polo en minimalistische witte sneakers voor een frisse business casual uitstraling. Oftewel, de mode voor deze zomer is dat je ook gewoon, als het wat strakker formeler moet, ook gewoon een korte broek aan kan hebben.

0: Tijd voor de wochenende tip. Summer Break 2025.
1: Ja, 2026 maakt er maar van.
0: Dankjewel, Jan, voor de tip. Ja. Zomerpret begint bij Summer Break van het Huis van de Sport in Groningen, samen met de andere partners zoals het jongerenwerk. Er is van alles te doen tijdens de eerste week van de zomervakantie. Er is voor iedereen wat wils tot en met 16 jaar. Ben je klaar voor een onvergetelijke middag of avond vol actie, plezier en avontuur? Kom deze zomervakantie naar Summer Break, het gratis evenement voor kinderen en families. Een dag boordevol toffe activiteiten, zoals springkussens, boogschieten, suppen, je eigen schepnet maken, knutsels, sportclinics en nog heel veel meer. Ga op pad met de Summer Break speurtocht en maak kans op gave prijzen tijdens de gratis loterij. Toegang is helemaal gratis, alleen enthousiasme is nodig. Kom langs, speel mee en geniet van een dag vol sport, spel en plezier. Summer Break is mede mogelijk gemaakt door de inzet van lokale bedrijven, verenigingen, stichtingen en talloze vrijwilligers. Samen maken we jouw zomer nog leuker. Mis het niet, beleef Summer Break. Meld je aan via de website westervoldebeweegt.nl.
1: Ja, maar wat er niet in staat en wat ik wel heb begrepen is, is dat, en je noemde voor families, want er zijn ook wandeltochten en fietstochten voor het hele gezin. Maar je kunt ook naar de teenage party in een jongerencentrum. Je kunt, die vond ik ook wel grappig. Ik weet niet precies welke leeftijd het is. Perslucht duiken. Doen ze in het zwembad, in Vlachtwedde, en dan krijg je echt zo'n tank op je rug en zo'n snorkel, zeg maar.
0: Oké. Okay.
1: Dat doen ze ook allemaal. En padel is er ook nog. Je kunt ook nog een kliniekje padel volgen. Is dat wat voor jou, padel, of is dat, gaat dat
0: ik weet
1: snel?
0: Niet of mijn conditie dat er nu kan hebben, maar ik wil het altijd nog een keer proberen.
1: Nou, mijn knieën zijn verrot, jouw conditie is shit, dan gaan wij een keer tegen elkaar.
0: Dat is goed.
1: Ja.
0: We gaan een keer een avondje wat regelen. Tik hem aan.
1: Ja, doen we. Heb je ook nog muziek of niet?
0: Misschien is het tijd om te gaan padellen. Ah, een slecht bruggetje naar Yves Pinnissen.

0: Benson Boone and the Time of My Life. Waarom wil je?
1: Hit of miss?
2: Ja, welke plaat denken wij hier in Jong en Wild in de hitlijsten terechtkomen toen we gingen onze keus van vorige week? Onze hit of miss van vorige week was Kitsch Creek met Bloemengarten en Shirin David met Good Genoeg. En dit nummer hangt er nog steeds wat in de tipparades rond de afgelopen dagen. Voor deze week zijn we uitgekomen bij Lost Frequencies. En dat is de artiestennaam van Felix de Laat, geboren in Brussel op 30 november in het jaar 1993. Hij is een Belgische DJ-producer en scoorde internationaal grote hits met nummers als Are You With Me uit 2014, Reality 2015, Beautiful Life 2016, Crazy 2017 en zo kunnen we nog wel even doorgaan. In 2014 remixte de laatste single Are You With Me van de Amerikaanse zanger Easton Corbin. Dit nummer stond 40 weken in de Vlaamse Ultra Top 50, waarvan 5 weken op nummer 1. Het nummer werd ook zijn internationale doorbraak. Het bereikte namelijk de eerste plaats onder meer in Australië, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden, Israël en ook Polen. Verder scoorde de single ook nog hoog in de hitlijsten van Nederland, Frankrijk, Spanje, Rusland en Denemarken. De opvolgende single Reality, een samenwerking met Yannick Davy, werd in 2015 ook een groot succes. Het werd zijn tweede nummer 1 hit in Vlaanderen, Duitsland en ook Oostenrijk. In datzelfde jaar werd De Laat DJ op radiozender M&M. De Laat werkte samen met artiesten als Felix Shaw, Sandro Cavazza, Netsky, James Blunt en ook Aloe Black. Onze hit of miss voor deze week is dan ook Lost Frequencies met Live It All. Niet voordat ik heb verteld dat je zo dadelijk kunt blijven hangen voor de Saturday Night Club van onze Julian. En dat natuurlijk niet op RTV Westerwolde, maar vanaf nu op Groningen 1.
0: Telt dit nou als een... hoe heet dat, als een verspreking?
2: Nee.
0: Je zegt eigenlijk wel het oude stationsnaam.
2: Ja, maar voorheen RTV Westerwolde, nu dus echt okay. Groningen 1.
0: Ja, ik ben niet scherp, hoor, anders komt er straks een euro in de boetepot, hè?
2: Jij bent scherp en jij met je knopjes probleem. Ja, vandaag, dan zit die pot al vol. Julian, bedankt voor vandaag. Tot volgende week. Wij gaan er dus uit met Lost Frequencies, met Live It All.

0: Het is nu 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Mugova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is jouw zaak.

0: Het is nu 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One-vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit.

0: Het is nu 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stolz breekt met zijn trainer. Stolz, die dit jaar twee keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stolz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.